0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwamen tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In het Franse Parijs is het rond de Champions League finale tussen Paris Saint-Germain en Arsenal onrustig geworden. Met name rond het stadion kwam het tot confrontaties tussen supporters en de politie. Agenten pakten zo'n 10 mensen op en zetten traangas in om de orde te herstellen. Op de Champs-Élysées werd vuurwerk afgestoken en ontstonden verkeersproblemen. Paris Saint-Germain won voor het tweede jaar op rij de Champions League na strafschoppen van de Engelse landskampioen Arsenal. Het KNMI heeft code geel afgegeven voor Limburg en Noord-Brabant. De waarschuwing geldt vanwege stevige onweersbuien die vanuit België Nederland binnentrekken. Daarbij kunnen windstoten tot 60 km per uur, hagel en veel regen voorkomen. Plaatselijk kan er tussen de 20 en 30 mm neerslag vallen. De waarschuwing geldt naar verwachting tot 3 uur in de nacht. Vrijdag zorgden vergelijkbare onweersbuien al voor branden, omgevallen bomen en verkeersproblemen in delen van het land. In het oosten van de Amerikaanse staat Massachusetts hebben inwoners een harde knal gehoord die voor veel onrust heeft gezorgd. Politiebureaus kregen veel telefoontjes van inwoners, maar weten nog niet wat de oorzaak is van die knal. Volgens de autoriteiten zijn er geen meldingen van schade of gewonden binnengekomen. De politie zegt daarom nog geen directe bedreiging voor de openbare veiligheid te zien. Een meteoroloog van NBC vermoedt dat een meteoriet in de atmosfeer is geëxplodeerd. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, in het zuiden en oosten kans op een regen- of onweersbui bij zo'n 9 graden in het noorden tot 18 in het zuiden en bijna geen wind. Overdag krijgen we zonnige perioden met wel kans op een paar buien bij 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Eratus Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Eratus Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eratuswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
13: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van ByMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
8: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
9: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
10: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
9: Oh ja?
10: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
9: Klinkt goed.
11: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
12: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. Het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredome in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredome. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. En de Wereldgezondheidsorganisatie heeft een lijst vrijgegeven met de meest veelbelovende medicijnen en vaccins tegen de Bundibugyo-variant van ebola. Die veroorzaakt momenteel uitbraken in de Democratische Republiek Congo en Oeganda. Volgens de WHO komen er 3 middelen in aanmerking voor versnelde klinische tests als behandeling van besmette patiënten. En 2 kandidaatvaccins zouden bescherming kunnen bieden tegen de virusvariant. De WHO wil veel sneller onderzoek naar nieuwe middelen. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
5: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Is de uitverkoop nu al begonnen?
11: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken
12: op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Artsen zonder grenzen slaat alarm over de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo, omdat de ziekte zich sneller verspreidt dan bij eerdere uitbraken. Er zijn al ruim 900 vermoedelijke besmettingen en meer dan 200 vermoedelijke sterfgevallen gemeld. De boosdoener is de Bundibugyo-variant van het ebola-virus, waarvoor nog geen goedgekeurd vaccin bestaat. De Wereldgezondheidsorganisatie wil daarom snelle actie en veilige begrafenissen om verdere verspreiding te voorkomen. In Parijs zijn zeker 235 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League-winst van Paris Saint-Germain op Arsenal. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen, zodat de politie traangas in moest zetten. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. Paris Saint-Germain won de finale na strafschoppen en prolongeerde de titel. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor zo'n 100.000 mensen. De Oekraïense president Zelensky zegt dat Rusland een nieuwe massale aanval voorbereidt op Oekraïne. Volgens hem beschikt Kiev over inlichtingen die wijzen op verdere escalatie van de oorlog. Eerder dit weekend werd de hoofdstad Kiev al zwaar getroffen door Russische aanvallen. Het Kremlin zou ook hebben gewaarschuwd voor nieuwe systematische aanvallen op de hoofdstad. Zelensky zegt op X dat de bondgenoten goed moeten weten dat Rusland inzet op raketaanvallen en niet op diplomatie. En het zangduo Suzanne en Freek heeft een eretegel gekregen bij het stadion Gelredoom in Arnhem als beloning voor hun 10 uitverkochte concerten daar. Suzanne en Freek krijgen daarmee een plek op de Walk of Fame bij de hoofdingang van het Gelredoom. Voor de concertreeks werden in totaal zo'n 400.000 kaarten verkocht. Vandaag geven Suzanne en Freek van die reeks hun laatste optreden. Eerder kregen ook artiesten als Madonna, Lionel Richie en Bruce Springsteen een eigen tegel in het stadion in Arnhem. Het weer, her en der zonnige periode, maar er kan ook een regen- of onweersbui vallen, vooral in het oosten en noordoosten. Aan zee blijft het droog. Het wordt een graad of 20 aan de kust tot 26 in het oosten en er waait vanmiddag een zwakke tot matige westen tot noordwestenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
9: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
10: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
11: Wee, wee, wee. Wee, wee. Wee, wee.

0: Stories AM.
1: Cindy en Bert hadden wij uit 1973. Niet meer Wiener zondags. De mama's en de papa's daarvoor uit 67. Monday Monday. En de eerste was van Rolls Royce uit 1978. A Wishing on a Star. Heb je je wens gedaan? Geef je over aan John Anderson.

0: Het is zondag 31 mei en het warmterecord van vandaag werd gevestigd in 1903 met ruim 29 graden.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Sybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: AM.
1: De laatste luisteraar was een gevoelige. De Havenzangers uit 1977 aan het strand stil en verlaten. De Tremolo's daarvoor met Silence is Golden uit 67. En de eerste was van David Gates en Brad. If uit 71. Praat nu van de straat.

0: donderdag Radio Sibris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kilohertz middengolf.
2: We gaan door, omdat het moet.

0: Seabreeze AM.
1: Boney M was de laatste. Mama, mama, Ma Baker uit 1977. De Outsiders daarvoor. Summer is Here uit 1967. En de eerste was van Ramses Shaffi. We zullen doorgaan uit 1975.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de 2e aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Parijs zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichtingen en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vandaag wordt de ploeg in Parijs gehuldigd en ontvangen door president Macron voor 100.000 mensen. En op de A67 bij Lierop in Noord-Brabant is vannacht een overleden man gevonden die was aangereden op de snelweg. Hoe hij daar terecht kwam is nog onduidelijk. De politie heeft uitgebreid onderzoek gedaan waarvoor de weg werd afgesloten. Mogelijk lag of liep de man al voor de aanrijding op de weg. De melding kwam rond 1 uur vannacht binnen. De identiteit van het slachtoffer is nog niet bekend. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Sea Breeze.
1: Morse code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Het dak gaat eraf. Lekkage, losse dakpannen of een dak zonder goede isolatie? Met AdRoof pak je je dak slim aan. Repareren, renoveren en isoleren in 1 keer goed geregeld. Een dak waar je weer jaren geen omkijken naar hebt? Kijk op AdRoof.nl en vraag direct een gratis inspectie aan.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
8: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Zo, even lekker wakker worden met een nummer van de Britse hard rockband Deep Purple. Nou, het nummer was van hun LP Machine Head. Nou, de band was uitgenodigd om op 4 december 1971 een optreden van Frank Zappa bij te wonen in het theater van het Casino van Montreux. Tijdens het optreden vuurde iemand uit het publiek een lichtkogel af, waardoor er brand uitbrak en het theater volledig afbrandde. De rook verspreidde zich boven het meer van Genève. Een paar dagen later werd bassist Roger Glover na een droom wakker met de titel Smoke on the Water in zijn hoofd. Smoke on the Water verwijst uiteraard naar de rook boven het meer van Genève.
1: De Sunday Morning Breakfast Show. Jus d'orange, een croissantje en Dikkie Denkers. Elke zondagochtend.
0: Vrienden en vriendinnen, allemaal een hele goede zondagmorgen toegewenst. Ja, de 31ste, dus de maand is alweer om, de maand mei. Nou, we hebben toch redelijk mooi weer gehad de afgelopen week. Maar ja, het gaat nou even over in wat regen, kan ik vernemen. Dus nou ja, we gaan het weer meemaken. Ik heb weer een hele mooie lijst met veel verzoekjes ertussen. Onder andere deze van Paul McCartney. En natuurlijk Wings. Ja, Paul McCartney heeft een nieuw album uitgebracht. Daar kunnen we nog wel eens even naar kijken. Maar daar heb ik nou nog niet veel van. Maar in ieder geval wel het oude nummer uit 1977. Mulf Kintyre.

0: Het nummer was bedoeld als eerbetoon aan de pittoreske schiereiland Kintyre in Schotland, waar McCartney sinds 1966 de Hyde Park Farm bezat, en aan de landtong de Mull of Kintyre. In Nederland was de plaat op vrijdagavond 25 november 1977 Veronica's alarmschijf in haar destijds 1 uur zendtijd op Hilversum 3, niet te geloven. En een dag later werd het door de andere omroepen tot troetelschijf uitgekozen. Nou ja, het werd in principe de grootste hit van Paul McCartney en Wings in de Verenigde Staten en natuurlijk ook hier in Nederland. Goed, een nummer van Bruce Hornsby and the Rains.
1: De Gouden Glans trapt af van onze antenne bij deze
2: Sunday Morning Breakfast Show.
1: Gouden Ouwe of Flashback.

0: Bruce Hornsby en The Rains. In het refrein wordt gezegd dat sommige dingen nou eenmaal zo zijn zoals ze zijn en dat ze niet zullen veranderen. That's the way, just the way it is. Some things will never change. Het nummer wordt gekenmerkt door twee lange piano solo's. Ja, je moet het zien als een soort protestsong over burgerrechtenbewegingen.
1: Radio Seabreeze 1395 AM.

0: In 1981 zette Anita Meijer een cover van They Don't Play Our Love Song Anymore op haar album Shades of Desire. Dat het jaar werd het nummer uitgebracht als opvolger van haar nummer 1 hit Why Tell Me Why. Ja, in navolging van het succes werd het eveneens een grote hit met een derde plaats in de Nederlandse top 40.
1: Dit is de Sunday Morning Breakfast Show
2: met Dickie Denkers.
0: En dit is Jigsaw.

prachtig nummer om te horen. De band werd geformeerd in 1966 in het Britse West Midlands. Jigsaw bestond oorspronkelijk uit 6 leden, die allen voorheen in andere bands hadden gespeeld. Tony Campbell en 2 andere muzikanten waren bijvoorbeeld afkomstig van de Mighty Avengers. En Barry Bennett en van Pinkerton Asserted Colors. Ja, die is bekend van Mirror Mirror. Die allen reeds in de Britse hitlijsten succesvol waren in de tijd. Dit zijn de Doobie Brothers en het mooie nummer is China Grove.

Het lied is geschreven door en gezongen door Tom Johnston, de oorspronkelijke zanger en tekstschrijver van de band. Johnston componeerde de muziek voordat hij de teksten erbij schreef. De compositie begon met een gitaarriff die hij samen met drummer John Hartman uitwerkte tot een jam met akkoordenstructuur. Hier heeft hij later teksten bijgeschreven over een fictief plaatsje in Texas. Pas later hoorde Johnston dat er in Texas daadwerkelijk een plaats genaamd China Grove was.

Lijkt me een goed idee. Jacoba Adriana Hostelle, dat was haar echte naam. Als zangeres was ze bekend als Connie van de Bos. Wij zeiden vroeger ook wel Connie van de Tros. Maar Connie begon haar carrière in het Avro Kinderkoor en maakte haar solo debuut in februari 1960. Goedemorgen.

1973, I'm Just a Singer, is geschreven door basgitarist John Lords en geproduceerd door Tony Clark. Het is een van de meest hevige nummers die de band heeft uitgebracht. Het is de laatste single van de band waarop de Chamberlin te horen is, die recentelijk de Mellotron had vervangen. Laten we deze weer vervangen door een moderne synthesizer. Ja, daar konden ze van alles uit halen. Even een rustpuntje in de show. 10 minuten over half gaat op een nummer van Don McLean, American Pie, komt uit 1972.

0: De Amerikaanse zanger Don McLean. De tekst van het nummer is al sinds de originele uitgave onderwerp van discussie en nieuwsgierigheid. Het nummer behandelt in elk geval het vliegtuigongeluk waarbij Buddy Holly, Ritchie Valens en GP, de Big Bopper Richardson, om het leven kwamen. Bijgenaamd The Day the Music Died. McLean droeg het nummer ook op aan deze drie artiesten. Desondanks werd er geen van de drie de naam genoemd in dit nummer. Maar het maakt niet uit, het is, blijft altijd een mooi nummer. Ja, de music, The Day the Music Died. Je was in de tijd ook een programma op Veronica televisie in het begin, toen ze aspirant omroep waren. Toen hadden ze het Veronica-schip mooi voor de kust van Scheveningen gelegd en daar kwamen wat artiesten vanaf en dat programma hadden ze toen zo genoemd.
1: De Middengolf bruist weer. Dit is Seabreeze AM. Nostalgisch verfrissend.
0: Michel Sardou.

In de Phil Oaks Chairs uit 1972. Zijn teksten zijn soms zeer politiek uitgestraald, maar hij schrijft ook chansons over het leven en de liefde. Zijn grootste hit in België en Nederland was Le Lac du Commissaire. Hij schreef ruim 500 chansons. Nou, dat vind ik wel heel knap. Het is 10 minuten voor. Dit is Kayak met het nummer Rulle Screen uit 1979.

Met Ruthless Queen had Kayak een voltreffer. Ja, de plaat werd op maandag 5 februari 1979 door Frits Spits verkozen tot NOS steunplaat van de week. Op zaterdag 24 februari 1979 was het ook de favorietschijf voor de NCRV. Nou, zo hebben ze die plaat lekker gepromoot en is een dikke hit geworden. Oké, nog eentje van Eddie Rabbit. Het nummer heet Driving My Life Away.

0: Prachtig nummer om nog even de show mee af te sluiten. Eddie Rabbit met het nummer Driving My Life Away uit 1980. Zo, dat was het uurtje alweer met de koffie natuurlijk en het croissantje. Ik hoop dat je een beetje genoten hebt. Ik heb maar weer van alles uitgezocht en de verzoekjes erbij gehaald. En, nou, dan kwam ik tot dit programma. Wat mij betreft de Sunday Morning Breakfast Show ben ik er volgende week zondag weer. Nou, vandaag valt er nog van alles moois te genieten op je radio. Tot zondag.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. In de Stille Oceaan heeft het Amerikaanse leger opnieuw een boot aangevallen waarbij 3 mannen zijn gedood. Het zou gaan om een schip dat voer op een bekende smokkelroute. Het is de tweede aanval in 2 dagen. Op X meldt de bevelhebber van het Zuidelijk Commando van het Amerikaanse leger dat het om boten gaat die bij terreur- en drugskartels horen. Sinds september zijn al meer dan 200 mensen omgekomen bij dit soort aanvallen. Israël is in Zuid-Libanon een grote grondoperatie gestart. Troepen zijn de Litani-rivier overgestoken en vallen Hezbollah-doelen aan rond Beaufort Ridge en Wadi al-Saluki. Het leger zegt dat het hiermee terroristische infrastructuur wil uitschakelen, van waaruit honderden projectielen op Israël zijn afgeschoten. De actie wordt ondersteund door zware luchtaanvallen, artillerie en tanks. De Libanese premier noemt de aanvallen een gevaarlijke en ongekende escalatie door Israël. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden, net als vorig jaar, zo'n 100.000 mensen verwacht. En noodweer in België heeft gisteravond veel schade veroorzaakt met hagel van het formaat golfbal en tientallen gewonden op een festival. Op X werden volop filmpjes gedeeld van de hagelstenen. Op meerdere plekken moesten bestuurders uit hun auto worden gered. Vooral in Wallonië stonden straten en wegen onder water. De brandweer kreeg honderden oproepen en ook het treinverkeer lag op meerdere trajecten stil door blikseminslag en modderstromen. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
8: zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
12: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Het was 1978 en in de zomer zongen we allemaal mee met Luisa Fernandez. Zij was het met Spaanse achtergrond die lekker de liedjes zong. Lay All Your Love On Me was de grote hit. En daarna kwam dit Give Love A Second Chance van deze dame die nog steeds optreedt in Spanje. En bovendien nog al jaren getrouwd is met een beroemde Duitser. Want hij was de man die heel veel Duitse plaatjes wist te maken. Ze was getrouwd namelijk met Peter Kent. En die kennen we weer van hits als It's a Real Good Feeling. Een lekker begin vandaag voor Happy the Peppy.
1: Peter Engelsen.
0: Luisa Fernandez dus als opener van Happy the Peppy hier op Radio C.

0: Het was een bijzondere band die vanaf 1981 de hele jaren 80 bestond. Maar daarna was het ook afgelopen voor de Blow Monkeys onder leiding van Dr. Robert. Een man die toch wel een heel dik stempel zette op die jaren 80. Dig in your scene hier in Happy the Peppy van deze Blow Monkeys.
1: Here comes the music.

Het was 1966 en de hele wereld verdronk in de Britse golf met muziek. Maar de Australiërs hadden daar een bijzonder antwoord op. En dat deden ze in de vorm van deze band die je zojuist hoorde. De Twilights en You Got Soul uit 1966.

grootmoeder haar allereerste iPad kocht. En die werkte gewoon op kolen. Echt waar. Vraag het maar aan me. Dave Barry en This Strange Effect. Muziek nu uit 2026. Talk to you op Radio Seabreeze.

0: Talk to You. Nou, beter zou je maar gewoon lekker luisteren naar deze plaat van 55 Ultra samen met Another FT of iets in die richting. Want zo heette de band tegenwoordig.
1: Ben

0: bestimmt von meinem Charme besiegt.
1: Misschien een beetje uit balorigheid, maar het past er gewoon best wel een keertje tussen. Ben ik James Bond weer? Nou ja, je kunt allemaal je dromen hebben, maar het is in ieder geval een feit. Een leuke Duitse hit, zo van tijd tot tijd, hier in Happy the Peppy.
2: Here comes the music. Drop.

Hij heeft al meer stoute dingen gedaan hoor in het leven. Bobby Brown, leuke muziek maakte die ook. En dat was dit was daar een voorbeeld van, laat ik het zo zeggen. Two can play that game.

Heaven Comfort You. En dat werd helemaal verzorgd door Gloria Gaynor. Zij heeft je kussen opgeschud en zorgde dat het allemaal goed werd. In Reach Out, I'll Be There.

0: met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Seabreeze. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. In Laos zijn 5 goudzoekers die meer dan een week vastzaten in een overstroomde grot onverwacht zelf naar buiten geklommen. Ze raakten eerder ingesloten door snel stijgend regenwater. Een reddingsteam had pompen ingezet om het waterpeil te verlagen. De mannen zaten onder de modder, hadden huid- en darmklachten en overleefden dagen zonder eten of schoon drinkwater. 2 andere dorpelingen zijn nog vermist en duikers bereiden voor hen een nieuwe zoektocht voor. In Frankrijk zijn meer dan 400 mensen opgepakt na ongeregeldheden rond de Champions League winst van Paris Saint-Germain. Feesten sloegen op sommige plekken om in rellen, brandstichting en vernielingen en er raakten 7 agenten gewond. Het busverkeer in Parijs werd tijdelijk stilgelegd vanwege de onveilige situatie. PSG won de finale van Arsenal na strafschoppen. Vanmiddag is de huldiging in Parijs en daarbij worden net als vorig jaar zo'n 100.000 mensen verwacht. En in een woning in Rotterdam-Krooswijk is vannacht een 38-jarige man zwaar gewond geraakt bij een steekpartij. 2 mensen die in het huis waren zijn aangehouden, dat meldt de regionale omroep Rijnmond. Het gaat om een man van 40 en een vrouw van 31 jaar. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht en er werd ook een traumahelikopter opgeroepen. De politie onderzoekt de zaak. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radio nieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij Juridisch Bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
11: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
12: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
13: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleenbehandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
15: Is de uitverkoop nu al begonnen?
16: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
10: Ook goedemorgen.

0: We zijn deze zondagmorgen begonnen met een legendarische plaat van Nat King Cole. Jawel, Mona Lisa. Dat allemaal in het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze.
1: Dit is Tom Polderman met koffie, gebak en vooral veel gezelligheid.
0: Heel veel gezelligheid. Een bijzonder goede morgen, laatste vrienden. Radio Seabreeze, ja, Koffie Compleet. Wat willen we nog meer? Heel veel gezellige muziek. Dat is een ding dat zeker is. En op zondagmorgen, ja, in het programma Koffie Compleet doen we het altijd een beetje rustig aan. Zoals net met Mona Lisa. Maar ook met bijvoorbeeld Kai Mitchell. En ja, die heeft ook fantastische mooie dingen gedaan altijd. En ja, bijvoorbeeld My Truly Truly Fair. Dat is een van die fantastische platen welke Guy Mitchell ooit gemaakt heeft. U kunt er nu naar gaan luisteren.

Ja, zo is het, lieve vrienden. Een fantastisch mooi nummer van, hoe kan het ook anders, Guy Mitchell. My truly, truly fair. En ik ben ervan overtuigd dat u daarvan genoten heeft. Ja, hier op uw favoriete zender Radio Seabreeze. Misschien zit je wel gezellig aan een ontbijtje met een eitje, een croissantje met jam, koffie of thee. Ja, we genieten van het leven, maar niet iedereen vindt het leven allemaal een feest. Ik wel hoor, ik vind het leven een feest en dat moeten we ook zo houden. Ja, Dennis Jones heeft het even niet.

Ja, voor mij is het geen feest, zegt Dennis Jones. Nou, een feestje moet je van het leven zelf maken, luister vrienden. Dat is een heel belangrijk iets. Want een ander doet het niet voor je, hè, over het algemeen. Nee, maak zelf een feestje. Een lekkere eitje erbij, bijvoorbeeld. Een ontbijtje. En een heerlijke koffie. En wat wil je nog meer? En luister naar de programma's van Radio Seabreeze. Daar zit je altijd goed, denk ik. Ja, het is tijd voor Nina Simone. Eigenlijk heet ze Kathleen Wayman. En ze is ooit in North Carolina in Amerika geboren. In 1933. Ja, het was een fantastische zangeres die een beetje jazzy-achtige muziek bracht. Maar dat wilde ze eigenlijk zelf niet zo noemen, want ze vond zelf niet dat het echt jazz was. Want de naam jazz vond ze niet echt klinken. Ze bracht gewoon heerlijke muziek. Ja, en dat allemaal gedraaid hier op Radio Seabreeze. Luister maar. Het is wel degelijk jazzy-achtig hoor, als je mij vraagt. Maar Nina vond ze

Ja, Nina Simone, My Baby Just Care For Me. Wat een geweldig mooi nummer van deze all-time zangeres. Ja, wat heeft ze een fantastische platen gemaakt altijd. Maar dat is weer lang geleden, luister vrienden. De tijden gaan snel voorbij. Ja, na zijn debuutsingle Winter in Juli. Ja, Winter in Juli, dat is wel een raar idee, hè. Presenteert de Nederlandse countryartiest Bart van der Gijn nu zijn tweede officiële single Dance With Me. Het nummer is een uptempo moderne country track met een sterke Nashville vibe waarin zijn warme diepe stem wordt gecombineerd met een energieke groove en een aanstekelijk meezing refrein. De teksten draaien om het verbondenheid, samen dansen en het leven in het moment van de dag.

Ja, dat doen we. Gezellig samen dansen. Heerlijk, wat een fantastisch mooi nummer was dit van Bart van der Gijn. En wat zullen we nog vaak horen in het programma Koffie Complete en ook in Giddy Up Country op de donderdagavond. Ja, dat gaan we doen, dat beloof ik je. Luister vrienden, ik heb een heel mooi stukje muziek nog voor u. Ja, heerlijk hè. Ga maar eens luisteren. Doris Day, de Lullaby of Broadway.

0: en de melkman die heeft het weer gedaan. Hè. We hoorden het, de milkman is on his way. Ja, vroeger had je dat. Hè. Er kwamen de melkboer, de groenteboer, de visboer, de bakker. Ze kwamen allemaal bij je aan de deur. Maar dat is allemaal helaas niet meer, luister vrienden. Dat is jammer, je moet tegenwoordig naar de supermarkt toe. En als dat een beetje moeilijker voor je wordt, ja, dan zou je het kunnen laten bezorgen, de boodschappen. Maar dan moet je wel weten hoe je dat bestellen moet. Dat is ook wat. Dit jaar bestaat Radio Seabreeze 10 jaar, dus 10 jaar Oldies Radio met een vleugje nieuw. Dus zet je radio klem op Radio Seabreeze AM.
1: Goedemorgen! En vandaag met Tom Polderman.

0: Baby, you got what it takes. Een liedje van niemand minder dan Brooke Benton samen met Dinah Washington. Een gelegenheidsduo wat dat op een fantastische manier gedaan heeft. Het liedje is trouwens geschreven door de heren Stein, Otis en de heer Benton zelf. Ja, dat is toch leuk om te weten allemaal, lieve luisteren vrienden. Radio Cyber is de gezelligste van de hele wereld en bij de omgeving. Nou, als je dat maar weet.
1: De hits van toen, de radio van nu.
0: More music, more fun en koffie compleet, ja. En hier is Johnny Ray. All of me, alles van mij, ja. Ik geef het allemaal weg aan u, geloof het of niet.

0: Armstrong samen met Ella Fitzgerald, de laatste vriendin die aan zanger is, welke in 1917 is geboren en helaas in 1996 ons heeft verlaten. Het was een Amerikaanse jazzzangeres, welke als een van de grootste jazzvocalisten ooit werd beschouwd. Ze werd dan ook roemend de First Lady of Song genoemd en ze won maar liefst 13 Grammy Awards. Ja, geloof het of niet. Samen met de man Louis Armstrong heeft ze fantastische muziek gemaakt, maar ook alleen hoor. Ja, nou en of zeker weten. Fitzgerald had een groot bereik van 3 octaven in haar stem en een duidelijke uitspraak. Haar stem leende zich tevens prima als sketzang. Ja, ik weet niet wat het precies inhoudt, maar sketzang. Kritiek was er ook op haar. Ze zou haar stem bijvoorbeeld niet geleend worden voor liedjes met veel diepgang, aangezien ze alles vrolijk deed. Nou, je kan toch maar beter vrolijk zijn, lijkt mij. Denk het wel, hè?
1: Are you constantly on the go, trying to improve your status quo? Well, good for you and lots of luck, but you need help when making a buck.
2: Keep in the know with Living Radio.
3: Radio Sebring.

Ja, dat is tenminste nog eens een keer mooie muziek. Hè? Working Song van Oscar Brown Jr. Dat is ook al jaren en jaren geleden. Ja, de volgende die wilde ook alweer komen. Nou, dat gaan we nog even niet doen. Want dat gaan we straks misschien nog wel regelen. Luister vrienden, ik denk wel eens bij mezelf. Want ik ben blij dat ik Ton heet en geen Gerrit. Het zou je toch gebeuren.

0: Cornelis Albertus Cor Brak.
1: Ik ben Gerrit.
0: Nee, je bent gewoon Cornelis Albertus Cor Brak. En ja, je kwam uit Amsterdam destijds. Helaas, je bent alweer heel lang geleden overleden. Maar je hebt toen in 1973 een leuke plaat gemaakt over Ik ben Gerrit. En ja, dat was Gerrit Dekzeil, noemde hij zichzelf zo. En hij scoorde toen die tijd in 1973 een hit met het nummer Ik ben Gerrit. Gebaseerd op de beruchte boef en inbreker en uitbreker. Hij wist in te breken, maar hij wist ook uit te breken. Gerrit de Stotteraar. Hij heeft echt bestaan.
2: Heerlijk, die koffie met gebak. En met Tom Polderman.
0: En toen werd het stil.

Sarah Vaughan en I Don't Mean A Thing. Ja, het zal je gebeuren allemaal. Luisteraars, ik heb nog veel meer leuke plaatjes voor u. Maar het schiet al op, hè. Het is al 10 minuten voor de klok van 11 uur.

Ja, 7 dagen per week koffie compleet op Radio Seabreeze. Het is een hele klus hoor, moet ik u eerlijk zeggen. Maar het is wel leuk om te doen. Zeker die zondagmorgen. Wat is dat heerlijk. Die lekkere, rustige muziek welke ik altijd breng op zondag.

Ja, dat klinkt altijd zo leuk, dat laatste stukje van die ouderwetse platen van vroeger. En ja, dit waren de, even kijken, was Tony Bennett was dit met Rag to Riches. Het is nu tijd voor een plaatje van The Four Lads. Dat is ook een hele mooie. Ga maar eens luisteren.

0: heerlijk, hè? Ja, Somebody Loves Me. Maybe It's You. Hier weten we nooit. Ja, heerlijk. En, fantastisch mooi plaatje van de Four Lads. En dat is toch ook alweer heel, heel, heel lang geleden. Ja, luister vrienden, kijken we en luisteren we naar de klok. Dan zien we dat het bijna 11 uur is geworden. En de hoogste tijd om afscheid te nemen van het programma Koffie Compleet op Radio Seabreeze. Zometeen staat hij er weer klaar, hè? Ja, met zijn fiets. Zijn eigen DJ Seats. En die gaat er weer wat leuks van maken. Ja, dan nieuws en weer in één keer. Oké, okay. Morgen ben ik er weer tussen... 10 en 11, 12 en 1 wou ik zeggen. 10 en 11 en ja, dat komt eigenlijk. Ik wou ook zeggen vanmiddag van 12 uur kan je lekker luisteren naar onze eigen Milko Roodnat. En die gaat er ook weer een leuk programma van maken. Ik zou zeggen luister tussen 12 en 2 naar Milko. Want je neemt u mee op een hele muzikale reis. Goed, en daarna hebben we nog veel meer leuke programma's. Gewoon blijven luisteren naar Radio Seabreeze 1098. En ja, 1395 AM, 1395 is er even niet, maar goed... Het moet allemaal kunnen. Komt allemaal wel weer hoor, binnenkort. Zeker weten. Ook live.radioseabreeze.nl. Kan je luisteren. Live met een V overigens. Tot morgen.
1: Heerlijk die koffie met gebak.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim 320.000 euro opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 tot 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. Burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. Op een defensietop in Singapore heeft de Japanse minister van Defensie scherpe kritiek geuit op China en gezegd dat niet Japan, maar juist Beijing met zijn enorme wapenarsenaal grote zorgen veroorzaakt. Hij wees erop dat Japan geen kernwapens of strategische bommenwerpers heeft, maar Japan verhoogt al 12 jaar op rij zijn defensiebudget. Discussies over een mogelijke Japanse reactie bij een Chinese aanval op Taiwan zorgden eerder ook voor oplopende spanningen. Artsen zonder grenzen noemt de snelle verspreiding van ebola in de Democratische Republiek Congo zeer alarmerend. Er zijn al meer dan 1000 mogelijke besmettingen en ongeveer 250 doden gemeld. Er is nog geen goedgekeurd vaccin tegen de virusvariant achter de huidige uitbraak. De organisatie zegt ook dat niemand precies weet hoe groot die uitbraak is. Daarom moet de testcapaciteit worden uitgebreid en is snel meer gespecialiseerde hulp nodig. En in Aarlanderveen is vannacht een persoon zwaar gewond geraakt bij een val in een feesttent van voetbalvereniging SV Aarlanderveen, die in de twee laatste weekenden van mei zijn 60-jarig jubileum vierde. Het slachtoffer kwam in de tent door nog onbekende oorzaak ten val en is na eerste hulp met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Een traumahelikopter landde op het veld om te assisteren. De politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het weer, zonnige periode, maar ook een kans op een regen- of onweersbui, vooral in het oosten. Aan zee blijft het droog. Maximum temperaturen vandaag 20 tot 25 graden en een zwakke tot matige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
3: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
2: Oh ja?
3: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
2: Klinkt goed.
4: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
5: Mensenrelatie, Radboud Visser.
6: Hé, hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
5: Jazeker.
7: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
8: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
5: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebries.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: own seats. En toch is het voor de tweede keer dit weekend de suite als weekendopener ditmaal met Wig Wam Bam uit 1973. Ik zeg goedemorgen en welkom bij Radio Seabreeze. Mijn naam is Siets en ik ga de komende 55 minuten wat plaatjes voor je draaien. Begonnen we met de suite. De nummer 2 in de rij is ook een hele aardige. Luister en huiver, want hier is...
1: Gewoon Siets, Radio Seabreeze.
0: Chicago, 25 or 64. Ik moest even kijken.

Ja, we hadden er ook een ander etiketje op kunnen plakken, zo van God of 45, maar het was wel een million seller. Hoor. Deze opname van de Boomtown Rats, de I Don't Like Mondays, daarvoor Chicago 25 of 64. En als eerste vandaag, Wigwam Bam van de Sweet. Ben je weer even op de hoogte, mocht je iets later hebben ingeschakeld. Foei, dat mag helemaal niet. Nee, je moet gewoon klaar zitten om 11 uur. Nee, nee, gek hoor. Het is zondagmorgen, dus leef je uit. Hier zijn de Tramps en Hold Back the Night.

Hij is helaas niet meer onder ons, maar wat een ongelooflijk goede zanger was het hier op de Nijs. En dit was zijn enige nummer 1 hit. Het is niet te geloven. Zoveel platen op zijn konto staan, maar slechts één nummer 1 hit. Bangerang! En dat op zondagmorgen bij Radio Series. Hier is Gordon en hij zingt Sugar Baby Love.

In de jaren 80 werd ze de Queen of Pop genoemd. En volgens mij gewoon terecht. Want wat heeft die meid een hit gescoord in Nederland. Hè? Dit was er eentje die heette Like a Virgin. Je hoorde hem in Gewoon Ziets op de zondagmorgen. Hier bij Radio Seabreeze. Je weet het, we zijn er op AM. En via de digitale kanalen. Met nu muziek van een Nederlandse symfo-rockband. Dit is Kayak and Close to the Fire.

Elektronische disco uit het begin van de jaren 80. De Brodsky Beat met Jimmy Somerville. Die later nog zou scoren met onder andere de Communards. Deze heette Small Town Boy. Nou, het is je misschien al opgevallen. De meeste collega's van ondergetekende die hier bij Radio Seabreeze. Dat zijn de mannen van de zeezenders. Hè? Al die dingen uit de jaren 60, 70 en 80. En ik ben dan toch een beetje meer van Avro Stopop. Ja, ik weet het niet hoor. Maar af en toe draai ik dus ook een blaadje uit de jaren 60. Een echte gouden ouwe, om het zo maar even te zeggen. En dit is de debuutschijf van Status Quo in de Nederlandse hitparades. We spreken over 1969. Ze scoorden met The Pictures of Matchstick Man.

We hebben over dat theezakje, maar dat doen alle disjokjes al, dus dat doe ik lekker niet. Goedemorgen, ik nam je mee naar Reggaeland en deed dat met een hit uit 1979 van Bob Marley en The Wailers. Het heet Uiteraard Could You Be Loved, maar dat had je al in de gaten, denk ik. Hier is Glen Campbell, hij zingt...

We gotta get it together, baby. Ja, in de jaren 80 mocht ik regelmatig optreden met het top 40 orkest Fantasy uit Friesland. En die deden dan dit. De man die zong, die heette Arie. En die had zo'n mooie zware stem. Dus die kon heel goed Barry White nadoen. You're my first, last and everything, hoorde je op de zondagmorgen bij Radio Seabreeze. En hier is de laatste, een instrumentaaltje van Focus.

0: grootste hit.
1: Laatste vocale. Nou, nee, geen vocale. Laatste instrumentale was dit van het uurtje gewoon ziets bij Radio Seabreeze. Aha. Focus speelde Sylvia en deed dat op een uitstekende manier, als je het mij vraagt. Hey, het is tijd om afscheid te nemen. Zometeen Milko's Music Memories met Milko Roodnat. Ik wens je heel veel plezier met hem en de collega's. En ik zeg alvast prettige werkweek en graag tot volgende week.

0: met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Rode Kruis meldt dat afgelopen nacht 60 asielzoekers in de nachtopvang in het Groningse Warffum hebben geslapen. Iets meer dan de nacht ervoor. Toen brachten 45 mensen daar de nacht door. Sinds afgelopen donderdag heeft gemeente Het Hoge Land, waar Warffum onder valt, extra nachtopvang voor asielzoekers uit Ter Apel geregeld. Het Rode Kruis snapt niet waarom er nog geen blijvende oplossing is gevonden en noemt de situatie mensonterend. De burgemeester van het 8e arrondissement in Parijs wil het vieren van de Champions League finale van Paris Saint-Germain op de Champs-Élysées verbieden. De Parijse club won gisteren van het Britse Arsenal, waarna er in Parijs flink gefeest werd, maar ook rellen uitbraken. De politie pakte honderden personen op. De burgemeester sprak van een stedelijke guerrillaoorlog. Winkels hadden uit voorzorg hun deuren gesloten, maar ondanks dat werd er bij een krantenkiosk toch brand gesticht. Bij de vierde nacht tegen seksueel geweld in Rotterdam is een recordbedrag van ruim €320.000 opgehaald. Bijna 2300 deelnemers die aandacht vroegen voor straatintimidatie en seksueel geweld liepen een mars van 10 of 20 kilometer langs plekken waar vrouwen zich vaak onveilig voelen. Dat verliep volgens de organisatie zonder incidenten. De Rotterdamse burgemeester Schouten zei vooraf dat onveiligheid geen vrouwenprobleem, maar een probleem van iedereen is. De 83-jarige Paul McCartney laat weten dat hij dolblij was dat hij mocht meewerken aan het nieuwe album van de Rolling Stones, Foreign Tongues, dat in juli verschijnt. Op het vorige album van de Stones uit 2023 was McCartney trouwens ook al te horen. Volgens de ex-Beatle voelde de opnamesessie anders dan het maken van zijn eigen muziek. Hij zegt daarover: het enige wat ik hoefde te doen was bas spelen en geen fouten maken. Afgelopen vrijdag bracht McCartney zelf een nieuw album uit, getiteld The Boys from Dungeon Lane. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com. De specialist in zonwerende raamfolie.
8: Mag.
9: Wat mag?
8: Je weet wel, Mac.
9: Hè?
8: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
10: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
11: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
12: Dit
9: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
12: Luister jij ook mee?
13: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
14: Het is net 12 uur geweest. Dit is Milko's Music Memories. Presentatie Milko Roodnat. Goedemiddag.

Meestal zeg ik één goedenavond. Maar dat gaat niet. Het is een goede middag. En geen Milko vandaag. Nee, Milko die zit in Luxemburg en die is op vakantie. En die had mij gevraagd, Stuart ondergetekende, wil jij mijn twee uurtjes op een zondagmiddag even overnemen? Nou, daar heb ik geen nee tegen gezegd. Dit is een andere tak van sport op de zondagmiddag. De zaterdagavond en het is allemaal wat losser, zeg maar. En de zondagmiddag, dat is toch wel weer een andere discipline, om het zomaar eens te noemen. Wat andere muziek, een beetje rustiger. Hier en daar natuurlijk wel een wat een steviger nummer. Maar het is toch anders. En dat geldt ook voor de jingles. Hij heeft mij een heel pakket toegestuurd. Ik heb ze geïnstalleerd. En u zult de komende twee uren allemaal voorbij zien komen of horen. En we zijn hartstikke live vanuit Nieuwe Harne. En het eerste nummer wat ik startte was van Diesel, Socialito, Summer Night. Nou, we hadden gisteravond een feestje hiernaast bij de buren. Onze nieuwe buurman Joep, die is 60 geworden. En het was een groot feest, een man of 80 geloof ik, 85. 3 barbecues aan. Een koud biertje. Lekkere wijn. Jongen, gezellige mensen. Helemaal niks mis mee. Maar goed, Music Memories. Niet met Milko, maar vandaag met Sjoerd. In een, wel zeker zon hoe zeg ik dat? Heel veel zon. Sjoerd, je moet ook niet te moeilijk doen soms, hè? Shocking Blue. Send me a postcard. Van Milko natuurlijk.

vrienden, Cliff Richard. Echte jaren 50. Hier komt de summer. Nou, de summer is hier in een, wat ik net wou zeggen, een zon overgoten nieuwe.

Ja, vriend Santana. Op jullie zondagmiddag. Milko's Music Memories. Nou, Milko is op vakantie, die zit in Luxemburg. En ik neem waar, en ik ben Sjoerd. Altijd op de zaterdagavond met de Saturday Night Train. Goed. Ja, Milko die gaat verhuizen en die gaat naar de Achterhoek. Ik denk, laat ik wat leuks draaien van normaal, want die mensen die komen ook uit de Achterhoek. En het is tenslotte ook nog eens een keer Nederlandstalig. Normaal de Krachttoer 1997 uitgebracht.

heerlijk nummer. Ja, dan staat er in mijn lijstje het weer. Ja, wat moet ik daar nou aan toevoegen? Het is zonovergoten hier in Nieuw-Harne en in de rest van Nederland. En een graad of 24, helemaal geen neerslag. En uiteindelijk houden we dit weer tot een uur of 7 hebben zitten we rond de 17 graden. Dus het is fantastisch. De Zombies. Time of Seasons.

Jouw vrienden Van Morrison. Hier op Radio Sibris. Brown Eyed Girl 1967. Ja, wat betreft de singles, ja, dat moet nog even wennen. Maar dat geeft allemaal niks. Goedemiddag.

Ja, ik zit even met Anton Nassi aan te hebben. Die komt na 2 uur. Ik denk, ik vertel die man even een nieuwtje, maar dat had hij al lang gehoord. En hij zit in de tuin met een broodje. Nou, goed, het was van vinyl ABBA, Knowing Me, Knowing You. Goed, verstaanbare muziek. Guus Meeuwis. Nog net, heb ik net met een man uit Brabant. Nou, daar gaat dit ook over. Muts op.

Ja, vrienden, Aaron Horst. Sweet Louis, 1979. Hier op Radio Seabreeze. Met Music Memories. Niet met Milko. Milko, die is op vakantie en die zit ergens in Luxemburg. Hij heeft het wel een camping gestuurd. Ik weet de naam niet meer. Crescent, 17.

De Stones, een van mijn favorieten. Zeker Henk de Tonk, a man. Skylark. Wildflower. En we lopen naar het nieuws van 1 uur. Duurt nog een minuutje of 11, 12.

0: Skylark. Op jullie zondagmiddag. Music Memories, niet met Milko vandaag, maar met Sjoerd achter de knoppen. In een zon overgoten nieuwe handen. Want ik voel hem. Hij prikt hier door de ramen. En ik heb een poging gedaan de gordijnen hier dicht te doen, maar er zitten zoveel draden in de weg. Dat wordt hem niet. Start ik hem nog een keer.
1: Pack my bags last night, pre-flight.
0: Goed. Elton John.
1: Zero out.
0: Rocket Man.

Ja, ik krijg al foto's toegestuurd van mensen die in hun blote barst in de tuin zitten. Nou ja, het is ook fantastisch weer natuurlijk. 24 graden meter hierboven in de zendmast. Nou, dan weet je het wel. En ik zit hier binnen in een, nou, bijna ja, overhitte studio, zal ik maar zeggen. Goed, en dan moet ik nog een uurtje. Dat wordt nog wat.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Op Malta heeft voor de vierde maal op rij de Arbeidspartij de verkiezingen gewonnen. Dat blijkt uit de voorlopige stemuitslagen. De Arbeidspartij zou een voorsprong van zo'n 18.000 stemmen hebben. Premier Ubbela noemt het voorlopige eindresultaat een overwinning voor alle Maltese. Het eiland kampt door de oorlog in het Midden-Oosten met hoge energieprijzen en de Arbeidspartij heeft dit probleem opgepakt om het voor de eilandbewoners draaglijk te houden. Gisteren heeft de politie een 41-jarige man uit Roosendaal opgepakt omdat hij op één dag ruim 160 keer 112 belde en dat terwijl er geen sprake van een noodgeval was. De man schold de telefoniste van de alarmcentrale uit. 'S Middags bracht de politie de man een bezoek om hem het bellen te laten staken, maar hij deed de deur niet open. 'S Avonds vond de politie het belletjes en werd de man gearresteerd. Op het moment dat de man werd aangehouden, was hij volgens de politie met 112 aan het bellen. Er is beslag op zijn telefoon gelegd. In de Europese Unie wordt nagedacht over het tijdelijk bevriezen van het prijsplafond voor Russische olie nu de oorlog in het Midden-Oosten al 3 maanden voortsleept. Sinds eind 2022 is er een prijsplafond voor Russische ruwe olie en sinds begin 2023 voor Russische aardolieproducten van kracht. Dit wordt ieder half jaar aangepast. Exploitanten in de EU mogen die producten alleen tegen of onder die prijs verkopen. Door de oorlog in Iran zijn de olieprijzen door het dak gegaan. Door een tijdelijke bevriezing blijft de prijs enigszins hetzelfde, rond de $60. In Libanon is door Israël een kasteel uit de kruisvaarderstijd ingenomen. Het gaat om kasteel Beaufort bij de rivier Litani, de rivier die lang werd gezien als de officiële grens voor de inzet van grondtroepen. Israël zegt dat het nodig is om zo ver op te rukken om aanvallen van Hezbollah te voorkomen. In het gebied vonden kort geleden al luchtaanvallen plaats, waarbij volgens Israël terroristische infrastructuur vernietigd werd. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind wordt het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
3: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
4: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
8: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo, stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
9: Iedere zondag tussen 12 en 2 Milko's Music Memories op Radio Seabreeze.
10: De grootste hits aller... Hier hoor je ze allemaal.
11: Classic oldies, rock ballads, 60s, soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.

Ja, en goedemiddag. Welkom bij de... Ik zou zeggen, de Saturday Night Thing. Nee hoor, geintje. Music Memories met... niet met Milko, maar vandaag met Sjoerd. Milko Roodnat is op vakantie. En volgende week komt hij weer terug, zei hij net. Want ja, in de ochtend doet hij ook nog het een en het ander. Die mensen zijn heel actief op Radio Sibiris. Dat kan ik niet zeggen, alleen weer op een andere manier dan. Goed, waar openen we ermee? Chicago, Make Me Smile. Nou, als ik naar buiten kijk dan, word ik inderdaad blij en krijg ik een smile. In het zon overgoten Nieuwe Harne, live hier op Radio Sibiris. 9 minuten over 1. Zeker. Ja, meestal zeg ik van, wat hebben we zo al? We hebben, dit is geen verzoekprogramma, dit is een uitgezochte playlist, zeg maar. We hebben nog wat file nieuws. En misschien heb ik allemaal wat dingetjes tussendoor. Er zitten mensen aan een harde stokbrood. Te lang in de oven blijven liggen, denk ik. Ja, dat heb je dan zo. Ja, dit intro, daar moet ik ook aan wennen. Maar ik vind hem best wel grappig. Minor, ik moet het even lezen. Minor, Bossa Nova. Kijk.

Jolien en Elton John. En Kiki D. Don't go on breaking my heart. Jij probeert wat zomerse muziek. Wat vrolijke muziek. Op te zoeken en te draaien. Hier hebben jullie zondagmiddag. Kom over grote zondagmiddag. Hier op Radio Cyprus. Met Music Memories. Met Sjoerd Milko. Die is op vakantie. Goed, we zijn toe aan het verstaanbare muziek. En dat komt ook weer uit de Achterhoek. Jovink.

ook uit de Achterhoek. En daar gaat de familie Roodnaat, die gaat naar... Nou ben ik het plakje vergeten hoe dat heet. Maar in ieder geval, ze gaan naar de Achterhoek verhuizen. Waar ze ooit vandaan zijn gekomen. Julia Wedding. Stemmen im Wind.

had ik maar wind. Het is hier bladstil en het is hier warm, erg warm. Goed, ik heb op mijn lijstje staan. Viele nieuws. Kijk, ook nog nooit gedaan. Even misschien. Amersfoort, Amsterdam, 5 kilometer, 2 kilometer vertraging. En dan heb ik, ik zal even wat zachter doen jongens, kom op zeg. En dan 4 files op de A2, op de A4 Den Haag, Amsterdam, 6 minuten vertraging. A6 Emmeloord Lelystad, 3 minuten vertraging. Heerenveen, kijk eens, Heerenveen Horen, plus 6 minuten. A8 Zaandam, Amsterdam, plus 3 minuten. Nou, en dan verder, even zien, hebben we nog een dikke. Dat is A12 Arnhem-Oberhausen. 4 minuten vertraging. Nou, dat valt op zich best wel mee. Dat is met elkaar 34 files en 48 kilometer. Zo doen we het. Iggy Pop. Lust for Life.

jouw vrienden Iggy Pop. Goed, dan heb ik dan, toch een verzoekje. Die heb ik maar ingewilligd. En die is van de tuinman. En dan moet ik ook dan weer iets vertellen natuurlijk. Want anders denken ze van, wat is dit nou weer? Nou, het is zo. Ik ben opa geworden in mei. Maar daar blijft dat dan niet bij. We hebben twee dochters. En de jongste dochter die is ook in verwachting. En die verwacht ergens in november een kleine. Goed, hij zei van... dit vond hij wel een hele toepasselijke plaat. Sister Hazel met This Kind of Love.

vinden de shirts. Shirts. Hier op Radio Stiebries. Music Memories. Niet met Milko. Milko is nog op vakantie. Die zit in Luxemburg. Zeker. Ja, dan draai ik nog maar een nummer uit de Achterhoek. En dat is een mooi werk. Vaya con Dios.

Ik heb nog een aanvraag. En uiteindelijk, ja, het is niet de bedoeling, maar vooruit maar. Die man zit vol van disco-muziek. Hij zei, zou je nog een nummer willen draaien? Donna Summer. En het is disco. Hot Stuff. 1979. Hier op Radio Cyber.

Nou, daar was hij dan. Of daar was ze dan. Donna Summer. Hot stuff. En ik zie zo in mijn rechterooghoek. 13:55, dus dat schiet mooi op. Zeker, en na mij komt, ik zou zeggen, gewoon blijven hangen, want na mij komt Anton Nachtzaam. En ik heb even in zijn playlist gekeken. Fantastische muziek heeft die man uitgezocht. Barbara Dixon.

Nou, gelukkig hebben we die maanden achter de rug. Goed vrienden, ik heb nog een minuut. En er staat Anton Nachtegaal, die staat klaar met zijn programma Popfront. En die is er 2 uur. Die is er tot en met 4 uur vanmiddag. En na 4 uur hebben we Shifting Sands met Marcel Joustra. En daarna hebben we Windkracht 5 met... Zeker, Anne Zijlstra. Ik heb het heel graag gedaan voor Milko Roodnaaf. Music Memories. Nog een hele fijne voortzetting van deze zondagmiddag.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Deze week gaat sociale zakenminister Vijlbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Vijlbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af omdat Vijlbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. En de Telegraaf meldt dat werkgevers en vakbonden buiten het kabinet om een plan willen maken voor de economie en de arbeidsmarkt. Voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW Koen van Oostrom en FNV-voorzitter Hans Spekman zouden eerst met elkaar gaan praten of onderhandelingen kansrijk zijn. Tot teleurstelling van de werkgevers trokken de vakbonden afgelopen donderdag de stekker uit de besprekingen met het kabinet. De bonden willen actie gaan voeren. Vandaag wordt de eerste marathon van Groningen gehouden en de veiligheidsregio Groningen meldt dat verschillende mensen onwel zijn geworden. Dat zou op meerdere plekken op de route gebeurd zijn. Aan de marathon doen volgens de organisatie zo'n 2000 lopers mee. Sommigen zouden door een hitteberoerte getroffen zijn. De ambulancediensten in Groningen hebben hun capaciteit bereikt. De veiligheidsregio heeft opgeschaald naar grip 1, zodat de samenwerking tussen de verschillende hulpdiensten gecoördineerd kan worden. Er is door Frankrijk bij de VN-veiligheidsraad een spoedvergadering aangevraagd. Dit vanwege de situatie in Libanon. Israël is bezig daar verder op te trekken en zou het historische kasteel Beaufort hebben ingenomen. Frankrijk respecteert het recht op zelfverdediging van Israël, maar de Israëlische invloedssfeer in Libanon is in de ogen van de Fransen een misstap, die niet alleen het staakt-het-vuren-akkoord schendt, maar ook het internationaal recht. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
11: Kerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie? Blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je Candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Kijk op candidacoach.nl.
12: Is de uitverkoop nu al begonnen?
13: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 aan.

Ja, ja. Ja, ja, Sjoerd, ik haap ook wel eens. Ja. Mochten jullie zitten te kijken, kan zijn dat de beelden af en toe een beetje springen, dat je wat hapert. Dat ligt niet aan mij. Dat ligt aan Twitch. Nou, we hebben het ook weer opgelost. Dat is eventjes spannend op voor welke tijd zouden kunnen starten. Ik had alles netjes klaargezet. Check, check, dubbel check. Alles werkte. En tijdens het nieuws sloeg de stream-pc ineens vast. Dus snel even, alles opnieuw opgestart. Maar ik had nog zeker 30 seconden over, dus het ruim op tijd, zullen we maar zeggen. De Music Memories dit keer van Sjoerd de Jong. Die kwamen tot u tussen 12 en 2 hier op Radio Sirius live. Vanuit Nieuw-Hornen. Vanuit de Night Train Studio, zullen we maar zeggen. Hij gaat de camper ophalen en ondertussen blijft hij uiteraard monitoren. Blijft hij meeluisteren naar de 1098 kHz. Binnenkort ook weer trouwens via 1395. Radio Sirius, nostalgisch verfrissende geluid van Noord- en Midden-Nederlands en wereldwijd. En dus ook hier in het zuiden te horen via radiosirius.nl en de diverse radioportalen als het ware. Laten we maar snel verder gaan met een lekker relaxed streepje muziek voor Sjoerd de Jong in New Orleans. Dit is zo lekker. Ik heb ze pas live aan het werk gezien in de 013 in Tilburg. Zelfde zanger als Young Gun Silver Fox, alleen heet deze band Mama's Gun. Aan het gelijknamige album is dit Dig.

wel een aanmerkelijk frisse dag is. Het scheelt een graad of acht, geloof ik. En we gaan eens even kijken of het te doen is om lekker aan zee te gaan dansen. Dus ik heb even het weer voor je. Vandaag is een mix van zon, wolken en vooral landinwaarts enkele regen en onweersbuien. Temperatuur stijgt vanmiddag naar 19 tot 26 graden. Morgen is er geregeld zon, maar er staan ook stapelwolken die lokaal uitgroeien tot een bui. Tot morgen 20 tot 25 graden. Dinsdag wordt een ronduit buiige dag. En de dagen daarna is er een afwisseling van buien en zon. Met maximaal rond de 20 graden is de temperatuur vrij gebruikelijk voor begin juni. Vanmiddag schijnt eerst dus de zon geregeld. Staanwolken komen ervoor en in het binnenland kunnen deze stapelwolken uitgroeien tot enkele onweersbuitjes. In de westelijke helft van het land blijft het op de meeste plaatsen droog. En ook in het oosten zijn er plekken waar het droog blijft. Bij een matige wind uit het westen tot noordwesten wordt het 19 graden aan zee. Tot lokaal 26 graden in het binnenland. Op dit moment is het 23 graden en bewolkt en wat zonnig in studio 626 in Putten. Vanavond komt langs de oostgrens nog een laatste bui voor die naar Duitsland wegtrekt. En dat levert dan zo nu dan nog een buitje op. Verder is het droog en schijnt de zon op veel plaatsen nog een tijdje. De zon gaat deze tijd van het jaar pas rond 10 voor 10 onder. Vannacht is het overal droog. In het zuidwesten van het land is er een lokale bui mogelijk. Het is wisselend, bewolkt met soms brede opklaringen en het kwikzakt naar waarde tussen 11 en 15 graden. Met de laagste minima in het noordoosten van ons land. Dus ja, het is vanmiddag nog redelijk te doen om een wandeling te maken aan zee.

Zometeen de Heroes in Heaven, zoals elke zondag tijdstip van 2:30. En rond 3:30 hebben we uiteraard weer de nieuwe speciale aanbieding. Je kon hem gisteren ook al horen in het Popfront en in Van Dijk breekt door met Anton, hè? In plaats van met Leo. Maar eerst terug naar 82 met de Thompson Twins.

0: Heroes in Heaven. We duiken in ons archief van hemelse muziek. Van artiesten die ons ontvallen zijn. Kortom, Heroes in Heaven.
1: Amerikaanse soulzangers Angie Stone is in de nacht van vrijdag 28 februari op zaterdag 1 maart op 63-jarige leeftijd overleden. Zangeres, bekend van onder meer het liedje Wish I Didn't Miss You, kwam om het leven bij een auto-ongeluk. De zangeres was met haar bandleden op de terugweg van een concert in Montgomery in de Amerikaanse staat Alabama. Haar auto, een Mercedes Sprinter, zou over de kop zijn geslagen. Angie Stone was de enige die om het leven kwam, zo schrijft onder meer TMZ. Medewerker van de zangeres heeft haar dood aan de entertainment site bevestigd. Angie Stone was in haar loopbaan onder meer onderdeel van de hip-hop trio The Sequence, dat een hit scoorde met Funk You Up. Als solo-artiest maakte ze studioalbums als Black Diamond in 1999 en Mahogany Soul in 2001, waarop haar hit Wish I Didn't Miss You stond. Haar recentste album Love Language verscheen in 2023. De zangeres werd 3 keer genomineerd voor een Grammy Awards en stond meerdere malen op North Sea Jazz Festival. Naast haar muzikale carrière speelde Angie Stone ook in films. En had ze rollen in films als Hot Chick en The Fighting Temptations.
0: Hemelse muziek. Dit zijn de Heroes in Heaven.

Inderdaad, ik heb nog 20 seconden. Dan is je plaat afgelopen. Winnaar van de Voice of Holland 2026. Dat was Ruben Hille. Pak de tijd op 3:07. Dit is het nostalgisch verfrissende geluid van Radio Seabreeze. De 1098. We zijn er uiteraard nog niet op de 1395, maar dat duurt geen weken meer. We zijn volop bezig om te plannen van hoe en waar de antenne het best tot zijn recht gaat komen. Wel op het Aquaverium in Glauwen in elk geval. Dit is muziek van de Pet Shop Boys en we gaan naar het westen. Go die kant uit, west.

0: Ja, dat is prima, Patrick. Dan kan ik mezelf in elk geval geestelijk op voorbereiden als je er volgende week op tijd bent. Vrouwen en kinderen evacueren we eerst al natuurlijk, hè? Dat snap je wel. Miss Wonderful, dat was de muziek van Walidax. Hier bij Sibiza en brengt de tijd op precies 3:15. Dat betekent dat we een lekker streepje muziek voor je gaan draaien, jongens.
1: Speciale aanbieding.
0: Die dus niet.

Dit is zo'n heerlijke, lekkere plaat. Past uitstekend bij het weertype, jongens. Jay Zine. Van het album Vinyls. De nieuwste single. One Last Dance. Doet het goed in de sportscholen. Want dat is een beetje groovy, een beetje mellow. Inderdaad. De speciale aanbieding van deze week. One Last Dance. Nog eenmaal. Jay Zine. Binnen.

Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. Het zal zo'n 30 jaar geleden zijn dat ik jou stil aanbad.

0: nog steeds eerbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdomd een schijntje. Je hield me steeds met je belofte aan het lijntje. Tot ik plotseling ontdekte dat jij wel 20 andere T-Room lovers had. Je hebt me belazerd, je hebt me bedonderd. En wat me nu na al die jaren nog verwondert, dat ik dat nooit vergeten zal, al waar ik 100. Je hebt me belazerd en je hebt me bedonderd. En nu zit je aan mijn tafeltje en vraagt me mag ik thee. En je attaqueert mijn taartjes en wat kijk je weer gedwee. En je fluistert jongen haal me uit de nesten. Want het is of heel de wereld me wil pesten. Je bent veel te dik gepoeierd en de mot zit in je hoed. En ik zie ook dat je huilt zoals een slechte actrice doet. Je pikt weer een sigaret en vraagt een vuurtje. En je zegt achter je zevende likeurtje: ach, je weet dat ik jou de liefste vond. Geef me wat geld, boy, want ik zit vreselijk aan de grond. Dan zeg ik, zit jij aan de grond? Dat is heel belazerd, dat is reuze bedonderd. Dat ik de liefste was, is iets wat mij verwondert. Vraag het die andere maar, je had er minstens 100.
1: Oma!
2: Ja, Hopen, ja, ja. Nou, deze man wil liever alles afrekenen. Ja, ik ben belazerd. Dat was, inderdaad. The one and only, Wim Zonneveld. Tot zo na het nieuws van 3 uur voor de 2e uur van het Popfront. Tot zo. En tot besluit, Zaleo en GPS. En jouw GPS leidt je gewoon door het nieuws heen na 2e uur. Tot zo. Uiteraard bij Seabreeze.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Overal in het land is het behoorlijk warm en dat heeft ervoor gezorgd dat tijdens verschillende marathons mensen onwel zijn geworden. Dat gebeurde in Groningen, Amersfoort en Utrecht. Twee deelnemers moesten gereanimeerd worden. Door het hoge aantal onwelwordingen in Groningen hadden de ambulancediensten daar hun capaciteit bereikt en werd er opgeschaald. De organisatie heeft de lopers opgeroepen goed naar hun lichaam te luisteren, omdat door de warmte de omstandigheden voor veel deelnemers zwaarder zijn. Deze week gaat Sociale Zakenminister Veilbrief met de oppositiepartijen in gesprek over de toekomst van de sociale zekerheid. Dat zei Veilbrief in het televisieprogramma Buitenhof. Afgelopen donderdag kapten de vakbonden de gesprekken met het kabinet af, omdat Veilbrief de bezuinigingen wil doorzetten. Hij hoopt dat de sociale partners snel weer met het kabinet in gesprek willen om over de arbeidsongeschiktheid en werkloosheid te praten. De eerste groepstraining van het Nederlands elftal voor het WK heeft plaatsgevonden en Memphis Depay heeft daaraan helemaal meegedaan. Depay raakte eind maart geblesseerd aan zijn bovenbeen. Oranjebondscoach Ronald Koeman heeft vertrouwen in de 32-jarige topscorer, mits hij helemaal fit is. Koeman springt tegenwoordig iets voorzichtiger met Depay om en het zou zomaar kunnen dat de voetballer pas later in het toernooi in actie zal komen. Oranje speelt de eerste wedstrijd op zondag 14 juni tegen het Japanse elftal. Het duel vindt in Dallas plaats. Bij rellen in de Franse hoofdstad Parijs heeft de politie gisteravond 780 mensen opgepakt. Na het winnen van de finale van de Champions League door Paris Saint-Germain trok men massaal de straat op om te feesten, maar er braken ook rellen uit. Franse media melden dat 277 mensen nog altijd worden vastgehouden. Tijdens de rellen zijn 57 agenten gewond geraakt. De spelers van PSG worden vanmiddag door de Franse president Macron ontvangen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ziet je keuken of kast er oud en saai uit? Geef kasten en lades een nieuwe look met stijlvolle meubelgrepen en deurknoppen van BYMJM. Ontdek inspiratie op bymjm.com.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Toe aan een vakantie in Nederland? Op devakantiegids.nl vind je de beste vakantieparkaanbiedingen. Met tot wel 35% korting. Van een weekendje Veluwe met de hond tot luxe aan zee. Ga naar devakantiegids.nl/aanbiedingen. Gewoon het mooiste dichtbij. Devakantiegids.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
8: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
9: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
10: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
11: Oh. Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
12: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

Waar blijft de tijd, jongens? 1969 alweer. 9 weken in de top 40. Ja, ja, die bestond toen al. En het piekte op nummer 5. De Sir Douglas Quintet. En Mendocino. Straks een platenverzoek van Jacques Helmons uit Kruisland. Maar eerst nieuwe muziek van een artiest die ook al sinds de jaren 80 meedraait. Heel lang niks van haar gehoord, maar ineens, als een duvel uit een doosje, was ze er weer met een nieuw album en een nieuwe single. We hebben het uiteraard over Robin Beck. Geen Robin Gibb, dit is What a Night.

nummer is vele malen gecoverd. En niet door de mensen, onder andere door Gloria Estefan. Miami Sound Machine, haar uitvoering was een bescheiden hitje met een 33e plaats en 4 weken top 40. Verder werd het nog op de plaats gezet door Laura Branigan in 1990 en in 1994 maakte de rapster Lil Susie er nog een rap uitvoering van. Dit was het origineel uit 1976 van Vicky Sue Robinson en Turn the Beat Around. En dat hem pikte in de top 40 op de nummer 12 positie. Daar ben je weer helemaal bij. Je praat in elk geval over het nummer van Vicky Sue Robinson. Hij zit te luisteren in zijn geboorteplaats, zijn huidige woonplaats, Kruisland, Jacques Helmonds. Hij zei, deze platen die draaien ze tegenwoordig niet meer op de radio. Zou je die nog een keer voor me willen draaien? Uiteraard, Jacques, voor jou speciaal, daar is de camera. Mama told me, dit is fantastisch.

De nieuwe single van Kensington was dat. Ze draait nu voor Bart van den Heuvel uit Schravenhagen, Den Haag. Ik weet dat je daar een groot fan van is, van dit soort muzikaliteit. Het is 4:08. En deze plaat die draaien we voor Angela Visser. Uit Horen in het noorden des lands. Nieuwe muziek uit Volendam. Dit is de heren, zijn de heren van de 3G's. En los vast.

0: Giving Up, Giving In. Dat was muziek van de 3 Degrees. We waren met z'n drieën, geloof ik. Het is 3:30. We gaan is een nieuw artiest in het zonnetje. Nou, nieuw is ze eigenlijk niet. Het is Miss Bossy. Ze heeft nieuwe muziek uit. En het nummer dat heet Keep Going. Dat is de dagtopper voor vandaag.
1: De dagtopper. Dit is de dagtopper.
2: I know you're tired. But you ain't done yet.

Wat een heerlijke, lekkere, relaxte plaat van Miss Bossy was dat. En het nummer heet Keep Going. Het is net uit. Tijd voor wat zomerse klanken, jongens. 2:30 met Ricky Martin.

0: moeten we een enorme opluchting gegeven hebben toen hij een aantal jaar geleden de slaapkamerkast opendeed en er gewoon uitkwam. Hij kwam inderdaad uit de kast. Ja. Ricky Martin die in tranen en hij en zei van ik ben homoseksueel. Ja, en? Je bent een gewoon mens.
1: Oké. Okay.
0: Heeft hem enorm vleugels gegeven. Hij treedt nog steeds op. Dit was een van zijn allergrootste hits. Living La Vida Loca. Wordt hem om 6:30 op Radio Sirius op de middaggolf 1098. En de 1395 komt binnenkort ook weer on air. En uiteraard zijn we er via radiosirius.nl in beeld en geluid. En ook via antonnachtzaam.nl in beeld en geluid. Ik zwaai even. Dag jongens. Dag luisteraars. Tijd voor wat lekkere, zoele oude klanken van Brian Aline.

0: Sinterklaas, hè? Oma Henk.
1: Lekker knus. Ja, gezellig.
0: Gezellig.
1: Briljant idee hoor, van ooit ons.
0: Briljant idee van ooit ons. 13:04. Je luistert naar Radio Sippies. Het nostalgisch verfrissende geluid met oma Henk en op de camping. Ja. Hè? Tempo maar een beetje opvoeren dan. Deze draaien we op speciaal voor Bob Marijt uit Scheveningen. En Walking on Sunshine, dit is muziek van Katrina and the Waves.

Wat vliegt de tijd toch als je daar je zin hebt, jongens? Ja, toch, het is een mooie dag. De zonnetje schijnt. Het is 22 graden hier in Putten, Zuidwest-Brabant. Tegen de Belgische grens aan. Het is zonnig, licht bewolkt. In het noorden is een paar graden koeler. Maar hier is het heerlijk toeven, jongens, op de radio. Radio Series met Michael Bublé. En It's a Beautiful Day uit 2013 alweer. De tijd die vliegt, stonden we steeds op nummer 13 en stonden 16 weken maar liefst in die top 40. Een van de laatsten, die komt op naam van Westlife. Dit is Uptown.

met Joe Cocker en zijn uitvoering van Summer in the City komen we weer een eind aan deze aflevering van het Popfront op de zondagmiddag. 31 mei 2025, de laatste 31ste mei van het jaar. Onthoud het goed. Laat ik eens een lekker vrolijk instrumentaaltje pakken om ermee uit te gaan, jongens. Hallo, wie kent het nog? Van een tijd geleden alweer. Is 3 minuten voor de klok van 4. Zometeen na 4 ruimbaan voor Marcel Joustra vanuit Zuidwest-Friesland, Bantega. Vandaar wordt er weer geschakeld naar Leeuwarden. Daar zit Oorne, oftewel Anne Zijlstra. En vanuit Leeuwarden wordt er weer terug naar het Brabantse land geschakeld naar Dinteloords, waar Gerde Rooijen meeneemt op zijn Sunday Grooves. Daarna meld ik mezelf weer voor een spiksplinternieuwe Classics of Rock. Ik wens je u dan ook een hele fijne zondag. Geniet toch even van het weer en ik laat je achter met Miguel Brown. Eén zegt Michael, maar het is Miguel volgens mij. En So Many Men, So Little Time. Ik wens u nog een fijne voortzetting. Mocht je vanavond niet aan het toestel treffen, dan zijn we er uiteraard volgende week zaterdag en zondag weer tussen 2 en 4. Hoe dan ook, geniet van het weer en van elkaar en van de muziek van Radio Sippies. Tot straks.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Seabreeze. Via sociale media heeft de politie verschillende beledigende en bedreigende reacties ontvangen naar aanleiding van een bericht over een arrestatie in Zeist waarbij agenten geweld hebben gebruikt. Onder dat bericht kunnen geen reacties meer worden geplaatst. Volgens de politie zijn een gesprek en kritiek goed, maar in dit geval zijn alle fatsoensnormen overschreden. Een woordvoerder zegt dat er sprake was van de meest heftige bedreigingen. De politie meldt dat de jongen die gisteren bij de Maarseveense plassen uit het water werd gehaald overleden is. Gisteren rond 5 uur kwam er een melding binnen dat er iemand te water was geraakt. Op dat moment was het wegens het mooie weer erg druk in het recreatiegebied. Er werd met een duikteam, een helikopter en een droneteam naar de jongen gezocht. Niet veel later werd hij uit het water gehaald. Hij is nog naar het ziekenhuis gebracht, maar hulp mocht niet meer baten. De recreatieplas is vandaag gesloten. Het Libanese persbureau NAA meldt dat er zeker 11 mensen zijn gedood door Israëlische aanvallen in het zuiden van Libanon. Eén aanval zou in de buurt van een ziekenhuis hebben plaatsgevonden en daarbij raakten 12 medewerkers gewond. De aanvallen waren in de nacht, verschillende woningen raakten daardoor verwoest, terwijl de bewoners lagen te slapen. Hezbollah heeft al laten weten terug te mappen en vergeldingsacties op Israëlische doelen uit te voeren. In april spraken Israël en Libanon een staakt het vuren akkoord af, maar nog altijd gaan de aanvallen gewoon door. De 81-jarige zanger Rod Stewart heeft 2 optredens in Las Vegas afgezegd. Hij kampt met een bijholteontsteking en zijn artsen hebben hem geadviseerd rust te nemen. Daarom kwamen de concerten op vrijdag en gisteren in de Colosseum at Caesar Palace te vervallen. Volgens een woordvoerder verwacht men dat Stewart vanaf dinsdag 2 juni weer op het podium staat. De Britse zanger heeft zijn excuses aan zijn fans aangeboden en laat weten dat hij zijn stem rust geeft om te herstellen. Het weer. Er zijn zonnige momenten, maar er kunnen ook wat regen- en onweersbuien voorkomen. Bij een zwak tot matige west- tot noordwestenwind is het 20 tot 26 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Dit
13: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. Zijn voorliefde voor muziek schrijft hij in het zand. Marcel Joustra met Shifting Sands. Elke

Ja, pijn in hun hart, liefdesverdriet hadden deze dames Pepsi en Shirley met het lekkere Heartache. Goedemiddag. Hierbij Shifting Sense, Marcus van Joustra op deze 31ste mei. Ja, ach, heerlijk weer buiten zeg. 25 graden zo'n beetje, 24 graden. Ja, ik heb een beetje last van mijn keel, dus is te horen. Heb ik natuurlijk met het mooie weer dan weer. Hè? Ja, dat krijg je ook. Als we samen bedankt voor jouw lekkere voorgaande twee uurtjes. Hebben we van genoten met z'n allen. Vanavond zit die man er alweer. Hè? En ja, hij krijgt er maar geen genoeg van. Voor vanmiddag zit ik lekker vol met mijn programma. Veel leuke plaatjes staan. Een beetje tip van sluier. Nou, drukwerk. Gary Brooker. Herman van Veen. Ach, er komt van alles voorbij. En uiteraard hier en daar ook een paar kleine verzoekjes. Wat zeg je volgens mij van het volgende nummer van Lenny Kravitz? Laat me gelijk stevig beginnen. Hè? Are you gonna be my way?

0: steeds meer dat lekkerste geluid. Jouw oldies hoor je hier. Dit is Marcel Joustra op Radio Seabreeze.
1: Als je zelf het horen wil, kan natuurlijk ook. Hey, gewoon een mailtje sturen naar marcel@radioseabreeze.nl. Dan pak ik hem gewoon lekker volgende week voor je mee. Maar zover is het nog niet. We gaan eerst nog lekker muziek draaien van Will Collins met Two Hearts.

Ja, zo'n avondje van tevoren ben ik vaak druk bezig met uitzoeken van allerlei plaatjes. En dan hoor je ze weer en dan heb ik die muziek hier knalhard staan. Ik word er altijd gewoon vrij gelukkig van. Dan zeg ik wel, ja, ja, vrij gelukkig, want ik word er gewoon heel erg gelukkig van. Terug naar, ja, ons man met het petje. Harry Slinger, drukwerk. Je loog tegen mij.

Ik heb hem vorig jaar nog gezien hoor. Harry Slinger in Lemmer. Op Clemmer Beach. En mijn vrouw is in Amsterdamse. Wat heeft ze meestal te plegen op dat, ja, dat muziekje van hem? Gewoon dat accent ook. Hè? Dus ja, ik hou er wel van. Ik hou er wel van. Ja, wat ik niet van hou is angst voor het vliegen. Ik ben er gelukkig aardig overheen. Maar anders zelf sta ik knokt nog een beetje mee. Maar ook daar gaat het een stuk beter mee. Gary Brooker niet. No more fear of

0: lijkt je ook wat hier draaien bij Radio Seabreeze? Neem even contact met ons op info@radioseabreeze.nl.
1: Ze klinken weer net zo lekker als vroeger. De beste Golden Oldies staan centraal. Dit is Shifting Sands op Radio Seabreeze.
0: Want nieuwe jocks die kunnen we natuurlijk altijd gebruiken. De goede jocks dan wel te bestaan. Herman van Veen, ja, is nooit jock geweest eigenlijk.

was de Maasje Gevaar. Dat alle mensen van elkaar hielden zo lekker zijn. Herman van Veen, 1988. En ik zit vandaag ook in 1987. Daar vond ik een hele lekkere plaat van de zangeresse Stevie Nicks. En die zong uiteraard in de band Fleetwood Mac. Nummer dat je niet echt vaak hoort, maar waarvan ik denk, ik vind het een van de muzikaalste, mooiste nummers van deze groep. Hier is Seven Wonders.

met een leuk kopje, hè? Stevie Nicks, ja, van Fleetwood Mac. Maar ze kon meer dan dat, ze kon ontzettend goed zingen. Straks om 5 uur, hè, dan is hij er weer. Anne Zijlstra, hij zit alweer voor je klaar. Heeft weer zo'n popagenda om 5:30 bedacht. Heeft alle mogelijkheden in Friesland afgezocht waar je heen kunt. En hij laat Windkracht 5 blazen. Maar ik gooi eventjes eerst Windkracht 11 tegenaan met Nadie.

Ik weet al, jij vindt het een lekkere plaat, hè, van Nuddy met Wind Force 11 bij Shifting Sands met Marcel Joustra. Die is ook te horen trouwens op vrijdagsmorgens altijd om 8 uur met het programma eruit. Dus als je dat nooit gehoord hebt, echt hartstikke leuk. Er zit ook een heel leuk spelletje in.

prachtige nummer Don't Hear Me Lose van Greenfield & Kok, de groep uit Den Haag. Ik krijg een verzoekje binnen van Gert Nitters. Ja, Gert Nitters, je kent hem wel, onze impresario die, zeg maar, daar in Burgum ons altijd de opdrachten geeft om leuke muziek uit te zoeken. In dit geval is dat geworden Emily Harris. Ja, we kennen allemaal van Mr. Sandman, maar dit is wel een heel leuk nummer. Red Dirt Girl.

0: Belong Tonight, de zangeres Ellen Foley, de geweldigste muziek. Je hoort het hier bij, ja, en ook bij de andere jocks hoor.
1: Ken jij ze nog? Die leuke oude hits van toen? Kom er voorbij. Hey, luister naar Shifting Sands op Radio Seabreeze.
0: Ja, heb je over leuke oude hits? Dan heb je over dat plaatje van Melanie met Brand New Key.

0: Mountains. Mountains. Mountains.
1: We hebben het niet veel, maar de Nederlandse groep Nits die zong over de Dutch Mountains. Moet echt wel in Limburg zijn voor een paar heuveltjes hoor. Nog twee plaatjes aan de klok van 5 uur. En ik ga gewoon plaat draaien. Ik denk, daar wordt iedereen blij van. Zoals deze plaat van ABBA. De volgende plaat kent misschien niet iedereen, maar de kenners die worden er echt wel blij van. En dan, Anne Zijlstra.

blijft natuurlijk een geweldig nummer van ABBA met Dancing Queen. Ik kijk naar de klok. Oh, ik zit er weer helemaal tegen de klok van 5 uur aan. Dat betekent Anne Zijlstra zit klaar. En ik heb nog 1 zo'n lekkere laatste nummer voor je klaarstaan van Supertramp. Hey, maak er nog een fijne dag van. En wat mij betreft, even kijken. Vrijdagmorgen ben ik er weer met eruit. Dan zitten we ook weer bijna in het weekend. Tot 5 uur heb je lekker Supertramp met Just Another Nervous Wreck.

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld tot 80 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Justitieminister Van Weel zegt dat het bizar is dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. Tijdens een ballonvaart gisteravond is een passagier naar beneden gesprongen. Dat gebeurde boven het Noord-Brabantse Zundert. De ballonvaarder sloeg daarop alarm, waarna een traumahelikopter en verschillende ambulances uitrukte. Het levenloze lichaam van het slachtoffer werd in een tuin van een woning gevonden. De politie onderzoekt de tragische voorval en bevestigt dat het slachtoffer mogelijk zelf gesprongen is. Tijdens de halve marathon in Groningen, waar 6500 mensen aan meededen, zijn 7 lopers door de warmte bevangen. Dat laat de organisatie weten. 2 deelnemers moesten naar het ziekenhuis worden gebracht. De anderen werden bij de finish behandeld. Er werden meerdere ambulances opgeroepen omdat er op de route mogelijk nog meer mensen onwel zijn geworden. Publiek werd opgeroepen niet naar de locatie te komen, zodat de hulpdiensten hun werk goed konden uitvoeren. Ondertussen zijn alle lopers gefinished. De Colombianen gaan vandaag naar de stembus om een nieuwe president te kiezen. De termijn zit er voor de huidige president Gustavo Petro op. Hij is niet meer verkiesbaar. Bovenaan in de peilingen staat de leider van het linkse Pacto Histórico, Iván Cepeda. Voor veel Colombianen is veiligheid en geweld het belangrijkste verkiezingsthema. Aan de vooravond van de verkiezingen vonden er in meerdere plaatsen in het land aanslagen plaats. Denk daarbij aan de aanslag van een maand geleden toen een bus op een snelweg ontplofte waarbij 21 mensen omkwamen. Het weer. Vanavond en vannacht kan er in het oosten en zuidoosten nog een bui vallen. Verder is het droog. Het wordt vannacht 12 tot 16 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Iedere zondag in de late namiddag waait er tussen 5 en 6 uur een nogal stevige wind doorheen de wateren. U luistert naar Windkracht 5 met Anne Zijlstra.

Ze had er weinig succes mee in 2013, deze Bonnie Tyler. Je hoorde Believe in Me. Ze deed mee aan de Eurovision Song Contest van dat jaar. Werd gewonnen door Denemarken, weet je nog wel. Maar Bonnie Tyler is momenteel een beetje ziek. Ze herstelt goed, beloven haar dokters. En wij wensen haar natuurlijk vanaf deze plaats beterschap, vrienden. Maar het is zondagmiddag, het is 5 uur, tijd voor Windkracht 5. En ik zeg goedemiddag.

Ja, het is 31 mei, de laatste dag van deze maand. En dan kruipen we alweer naar de helft van het jaar. Het is onvoorstelbaar, maar het gaat snel. Het gaat volgens mij veel te snel, maar ja. We hebben gelukkig de muziek nog, voordat het te snel gaat. Lekker dat je er bent, het is Seabreeze dag, het is zondag. We hebben een luierdag, een mijmerdag, een niksdag. Maar wel een lekkere muziek. Ik bedank Marcel Joustra natuurlijk voor het uurtje hiervoor. Ja, heerlijk. En daarvoor ook nog Anton Nachtzaam meegekregen. Ja, heerlijk. Die luisteren allemaal zo spontaan gek met die plaatjes en alles wat ze aan elkaar praten. Ja, laat ik ook een poging wagen. Tot 6 uur natuurlijk de beste hits. De lekkerste oldies in jouw radio, smartphone, tablet of pc of... Hoe je maar luistert. Ja, lekker onderweg. Straks nog de Talking Heads. Rob de Nijs. En laten we maar gewoon weer met muziek van eigen bodem beginnen. Helaas is zij niet meer onder ons. Speelde ooit met Henny Huisman van de Soundmix Show en de Mini Playback Show. In een bandje genaamd Lucifer. Het was gewoon zo'n zwavelstokje waarmee je je peukje aanstak vroeger. Of een kaars, hè? Dat kan ook natuurlijk. We gaan luisteren. Windkracht 5. Welkom met Anne Zijlstra. Hier is Margriet Eshuis en Black Pearl.

blijft prachtig. En wat hebben wij eigenlijk als Nederlanders lekkere muziek gemaakt? Deze Margriet Eshuis vooral deed conservatorium, gaf zanglessen en was een voorbeeld voor velen. Komt vaak voorbij op Seabreeze. En we gaan van 81 gewoon naar 71 en doen dat met The Sandy Coast en True Love. That's a Wanderer.

Het album was Can't Buy a Thrill. Natuurlijk Steely Dan hoorde je met Do It Again. Donald Fagen en Walter Becker waren verantwoordelijk voor de compositie van deze fantastische plaat. En waar hoor je die plaatjes nu eigenlijk nog? Ja, Windkracht 5, je moet zondagmiddag 5 uur gewoon bij je radio zitten. Of je hebt je smartphone op je en je tablet gewoon op je schoot liggen. Wat maakt het uit, vrienden? Seabreeze, Windkracht 5 tot 6 uur nu met The Talking Heads. We gaan naar de jaren 80 en deze heet Slippery People. And it's the live version.

Hij is wel gebleven trouwens, Rob de Nijs. Hij is gebleven en niet naar Amerika gegaan. 1972 trouwens, deze dag zuster Ursula was ten tijde van het begin van zijn rol in Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen? Daarin speelde hij natuurlijk Bertrand Bierenbroodspot, weet je nog? Ja, ze hebben onlangs trouwens nog een hele deel van die serie teruggevonden, las ik op de NOS. En ze proberen nu de serie weer compleet te krijgen. Genoeg over Robbie en over die serie. We gaan naar Flesh in the Pan.

0: Propaganda. Het album was A Secret Wish. Ze kwamen uit Düsseldorf en ze hadden natuurlijk heel veel succes met deze P-Machinery. Dual Eye to Eye was ook nog een single van dezelfde LP. Ze teerden nog lekker op het succes van die Neue Deutsche Welle. Dat is de muziekstroom die vanuit Duitsland een beetje Europa veroverde. Eind jaren 70, begin jaren 80. En de opener van deze show, Windkracht 5, hadden we een plaat van Believe in Me van Bonnie Tyler. Daar deed ze mee aan het Eurovisie Songfestival van 2013. De winnaar heb ik hier ook voor je. Ken je haar nog? Emily de Forest met Only Teardrops.
1: The sky's red tonight. We're on the edge tonight.

1983 was dit werkje, ken je dat nog? Stephen Duffy, het was echt zo'n ethisch plaatje. En dat heette Kiss Me. En dat allemaal hier in Windkracht 5. Kijk even dat we naar 10 voor 6 kruipen met z'n allen hier in dit programma, vrienden. Nog even en dan is het weer voorbij. Maar tot die tijd nog gewoon muziek. We gaan samen met de KLF en Tammy White net gewoon naar Justified en Ancient. Stand up for the gems.

0: thuis. Je hoorde Raccoon. Volgens mij hoor ik nog iemand anders binnenkomen. Iemand met een blauwe verendek en wit en een oranje snavel. Hey Woody, hoe is het?
1: The weer, that's all.
0: Ja, het zit er weer op voor deze uitzending van Windkracht 5. Ja, vrienden, een tijd van komen en een tijd van gaan. En straks na het nieuws natuurlijk van 6 uur zit Gert de Rooij weer klaar met Sunday Grooves. Laat je verrassen door de heerlijke muziek. En daarna de beurt aan Anton Nachtzaam met zijn Classics of Rock. Wij spreken elkaar morgen vroeg trouwens weer. Om 8 uur hebben we een afspraak met Eruit. En natuurlijk weer een nieuwe morgenster. Alle redenen om te blijven luisteren. Ik heb nog één plaatje van The Sugar Babes en Too Lost in You. Ik zeg fijne avond en hoi hoi.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Bij een brand in een woning in Rotterdam-Feyenoord is iemand om het leven gekomen. Het slachtoffer werd gevonden nadat de brand al onder controle was. Die brand brak rond 11:30 uit, maar de oorzaak ervan is nog onbekend. Het vuur zou buiten zijn ontstaan en daarna zijn overgeslagen naar het dak en een spouwmuur. Tientallen omliggende woningen werden uit voorzorg ontruimd. Door de grote hoeveelheid rook werd een NL-alert in de omgeving verstuurd. Een deel van de achtergevel van het pand is ingestort. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit de mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. Het Nederlandse kabinet gaat een poging doen om Europees ontwikkelingsgeld voor Sierra Leone stop te zetten. Op die manier wil Nederland proberen om de Nederlandse drugscrimineel Jos Leidekkers, beter bekend als Bolle Jos, die in Sierra Leone zou verblijven, uit te laten leveren. Bolle Jos is in Nederland en België bij elkaar opgeteld veroordeeld tot 80 jaar gevangenisstraf. Justitieminister Van Weel noemt het bizar dat Nederland een land ondersteunt dat een zware crimineel als Leidekkers onderdak biedt. En Australië kampt met een grote muizenplaag, vooral in het westen en zuiden van het land. In sommige gebieden zijn tot 8000 muizen per hectare geteld, 10 keer meer dan de grens voor een plaag. Vooral boeren worden hard getroffen omdat de dieren gewassen beschadigen en voor extra kosten zorgen. De overheid staat tijdelijk sterker muizenvergif toe om de aantallen terug te dringen. Ook scholen nemen extra maatregelen tegen de overlast. De oorzaak van de snelle groei van de muizenpopulatie in Australië is onduidelijk. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
6: Hoe gaat het eigenlijk echt met je? Is het niet eens fijn om met iemand te praten? Over je loopbaan, je mentale gezondheid of die ene gebeurtenis die blijft hangen? Bij Gort Coaching kun je terecht bij ervaren coaches en psychologen, vaak vergoed door je werkgever. Plan nu jouw gratis oriëntatiegesprek op gortcoaching.nl.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
15: Is de uitverkoop nu al begonnen?
16: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
17: Zet je radio.
0: Radio Klem op 1098 en 1395 AM.

0: nog meer. Ja, je krijgt nog meer. Zeker een uur lang. Weekend radio wou ik zeggen. Nee, ik zit een beetje maar. Sunday Grooves. Op zondagavond. Het is 6 uur geweest. Sterker nog, bijna kwart over 6. 2 platen uit de prachtige jaren 80. It Doesn't Have to Be That Way van The Blow Monkeys. Ken je ze nog? Nee, dat is niet gek, want dat is niet een hele grote hit geweest. Maar wel een keer lekker om weer terug te horen op de radio. En de Miami Sound Machine, daar begonnen we dit keer mee met Conga uit 1986. Ja, dat werd wel een hele grote zomerhit. De doorbraakhit voor Gloria Estefan en haar bandje. Nou, tot 7 uur weer. Fijne plaatjes op de radio. Zondagavond. Zo net tijdens je etenstijd. En net na Anne Zijlstra, die je net nog hoorde tussen 5 en 6. Dankjewel, Anne.
1: Iedere zondagavond Sunday Grooves met Ger de Rooij. Seabreeze.

Het werd zijn allergrootste hit, 1996. In dat jaar ben ik getrouwd. Ik weet het nog heel goed. En het was bloedheet op dat feest en dat plaatje werd gedraaid. Geweldig. Rob de Nijs natuurlijk. En daarvoor I Believe in Miracles van de Jackson Sisters. Dat is ook zo'n plaatje dat je denkt van ja, ik heb hem wel eens ergens gehoord, maar ik ken hem eigenlijk niet zo goed. Maar ah, lekker liedje uit de jaren 70. Deze is op verzoek. Jawel. Corné wou graag een keer iets van Bob Dylan horen. Iets uit de 70s. Ja. Nou, dat kan. Ik heb de LP Desire er eens bij gepakt. CD. Stiekem een steentje. Even de mooie liedjes op dat album. One More Cup of Coffee. Hier op Seabreeze.

0: Awesome, hoor jij een van de prachtige stemmen uit de popmuziek. Love Resurrection. Ze bracht het uit nadat ze solo ging. Ze begon natuurlijk met het bandje Yazoo. Begin jaren 80, jawel. En daarvoor Bob Dylan. One More Cup of Coffee Before I Go. Speciaal voor Corné op verzoek. En dat brengt ons alweer bij de scheurkalender van The Beatles. Op 33 mei 1966 werd Rain in Amerika uitgebracht. Geschreven en gezongen door John Lennon. Maar zoals altijd, tekst Lennon en McCartney. Het gaat over mensen die voortdurend klagen over het weer. Met name over de regen. Rain is het eerste nummer waarvan de muziek achterstevoren afgespeeld werd. Het verhaal wil dat John Lennon toen hij 's nachts een keer thuis kwam, de geluidsband met de opnames van die dag verkeerd om in de bandrecorder zette. En op de promotiefilm van Rain zien we Paul McCartney met een wond op zijn lip en een vreemd uitstekende tand. Voor sommige journalisten en voor veel fans het zoveelste overtuigende bewijs dat McCartney in 1969 al een tijdje niet meer hier was. Oh ja, dan krijgen we dat weer.
1: The Beatles and the Stones.

Rolling Stones, Emotional Rescue. De plaat kwam uit in juni 1980 van het gelijknamige album Emotional Rescue. Het werd nummer 8 in de top 40 in de zomer van 1980 hier in Nederland. En in die tijd probeerde Keith Richards af te kicken van de drugs en zich meer te bemoeien met de zakelijke kant van de Rolling Stones. Wat weer een beetje oneenigheid met Mick Jagger opleverde. Want Mick had zich de afgelopen 10 jaar een beetje bekommerd om de zakelijke kant van de Rolling Stones. Wat resulteerde dat Mick meestal in de vooravond plaats nam in de studio. En Keith Richards pas laat in de avond kwam opdagen. Ze hadden weer een beetje ruzie onderling. Hè? Maar dat kwam wel vaker voor bij de Rolling Stones. En de Beatles draaiden we met Rain uit 1966. Je hoorde het verhaal net van de scheurkalender. Oh god, jongens, is het alweer zo laat? Time flies when you're having fun. En geniet je nog een beetje van de Formule 1. Het is weer een beetje hersteld, hè? Het begint weer een beetje op stoom te komen. Max Verstappen, afgelopen weekend in Canada, een mooie derde plek. Hamilton, tweede. En ja, die Antonelli, hij wint alles. Die gaat gewoon wereldkampioen worden. Dat triochie uit Italië daar bij Mercedes. Prachtig. Formule 1 plaatje dan maar. Dit weekend is het niet. Volgende

scheurde even met Hart en Barracuda. De Formule 1-baan. Komend weekend is Monaco weer aan de beurt. Ja. Kan spektakel zijn, kan ook een saaie race worden. Heel vreemd circuit natuurlijk. En The Year of Decision was van The Three Degrees. Een van de damesbandjes die in de jaren 70 hit na hit na hit scoorde. Ja. Heerlijke Philadelphia sound. Straks had ik die al verteld. De dubbele dosis vanavond. En die is van Chicago. Twee platen van deze band straks. Maar eerst even deze van de crashmachine draaien. Ja. Ligt op de draaitafel te draaien. Ja. Klinkt nog aardig vers. 1983. Vroeg of laat. Het is Toontje Lager. Goedenavond.

0: was nog eens lekker om die weer eens terug te horen. Elkie Brooks en Pearl's a Singer van lang, lang geleden. De dubbele dosis dan, vanavond Chicago.
1: Sunday Grooves, de dubbele dosis. De dubbele dosis.

0: dubbele dosis van vanavond. Twee platen van Superband Chicago. Questions 67, 68 en Saturday in the Park. Hoor je. Dat is cadeautje vanavond, hè? Tot besluit. Zo net voor Anton Nachtzaam met de Classics of Rock. Die hoor je zo meteen na 7 uur. Veel plezier met hem en ook nog Colin Peters en Bart de Zwart vanavond. Graag tot een andere keer.
1: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Centraal Joods Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredoom in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joods Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. In het Brabantse Zundert komt een bijeenkomst na een tragisch incident met een luchtballon. Gisteravond sprong een persoon uit een mand ervan. Het slachtoffer werd later doodgevonden in de tuin van een woning. De burgemeester van Zundert zegt dat de bijeenkomst bedoeld is voor alle inwoners die behoefte hebben aan steun of informatie. De ballonvaarder sloeg zelf alarm, waarna hulpdiensten massaal uitrukten. Veel buurtbewoners stonden op straat. Er is slachtofferhulp beschikbaar voor hen. En in Kenia dient morgen een rechtszaak over de komst van een ebola-opvangcentrum voor mogelijk besmette reizigers uit Congo. Critici zijn bang voor gezondheidsrisico's en noemen de opvang een bedreiging voor de bevolking. De Keniaanse overheid benadrukt dat het centrum deel uitmaakt van internationale samenwerking op het gebied van gezondheidsveiligheid. Tegelijkertijd blijft de exacte grootte van de ebola-uitbraak in Congo lastig in kaart te brengen door wisselende cijfers en veel onbevestigde gevallen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Komt jouw tuin maar niet tot leven? Met Garden Gold organische meststoffen worden je planten groener en leven ze langer. Ervaar de kracht van de natuur zelf. Ontdek het nu op gardengold.nl.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Online. online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
13: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
14: Zet je radio klem op 1098 en 1395.

zondagavond even over 7 op Radio Circus. Dankjewel Ger de Rooij voor jouw Sunday Groove op deze 31 mei 2026. Tot 9 uur weer Classic Chavot. Met al de nationale dat we aftrapten. En met The Young Guns, Silver Fox en Stevie en Sly. Van vorig jaar, dat is in de hitparade. Goedenavond, tot 9 uur geven we onder andere weer een slinger aan die Classic Chavot Top 100 carousel. We hebben uiteraard weer de Geert de Meer Rock Request. En mocht jij een Rock Request hebben, laat me gerust even weten. App de studio 0647376692. En wellicht zit jouw Rock Request ook volgende week wel bij. En uiteraard nieuwe vernieuwende muziek zoals deze van Nothing But Thieves. Prachtig, dit is Evolution.

is te vinden op het album Fandango uit 1975. Tash, en dat waren de heren van ZZ Top. Dit is muziek van UFO. We blijven in 1975 hangen. Dit is Let It Roll.

Het was toch wel een redelijk groot hit in 1984. Nummer 6 piekte ze in de top 40. In 9 weken notering. Dancing with Tears in My Eyes. En dat was Ultravox. En nu muziek. Origineel van Seals and Crofts. En in een nieuws 2026 jasje gestoken door Keith Urban. Dit is The Summer Breeze.

Fleetwood Mac en You Make Lovin' Fun. Van een van die betere albums die Fleetwood Mac uitbracht. Over albums gesproken. Het nieuwe album Four Fun Lake komt volgende week uit. En als voorloper op dat album wat uit gaat komen volgende week is dit de single die al is uitgebracht een aantal weken geleden. Dit is All We Need bij de Classics of Rock.

0: Elke rock classic wordt het. Je hoort het in de Classics of Rock Top 100 Carousel.
1: Nummer 13.

0: even een ferme slinger aan die Classic Shavrock Top 100 carousel. Hij bleef deze week hangen op nummer 13. Geen ongeluksgetal waarlijk, want dan vonden we AC/DC uit 1979 in The Highway to Hell. Daarmee zijn we toegekomen aan de Classic Shavrock Rock Request. Wekelijks van stuurt Geert de Meer een aanvraag in. En wekelijks weet hij me weer te verrassen met die pareltjes die hij uit weet te zoeken. Ook deze week weer Black Sabbath en de Children of the Grave. De Rock Request van Geert de Meer. En wil jij nou volgende week ook een Rock Request? Laat het me gerust even weten. Er is altijd ruimte voor meer Rock Requests. App de studio 06-47-37-6692.
1: Classics of Rock. Rock Request.

Een aantal weken geleden draaiden we hem nog in het kader van speciale aanbieding in mijn radioprogramma. Dat was Duran Duran en Free to Love. Het is van het nieuwste album van de band, wat binnenkort ook uit gaat komen. En we houden je uiteraard hier bij de Classics of Rock op de hoogte wanneer dat gevallen is. Zometeen onder andere nog Friday, Vitesse en Tennessee. Maar eerst Glenn Frey, terug naar 85 met de Heat is On.

Een van die nummers van 10cc, die eigenlijk vrijwel nooit op de radio hoort. Vandaar dat ze ook zo nu en dan eens tevoorschijn toveren uit ons systeem hier. 10cc en I'm Mandy, Fly Me. En de hier is aan van Glenn Frey. Helaas veel te vroeg op 67-jarige leeftijd, een aantal jaar geleden, van ons heen gegaan. De medeoprichter van de Eagles. Dit was een solo nog een keer bij de Classic Shuffle. En dit is een bandje getiteld Friday. Nieuwe muziek. Dit heet The Golden Years.

De tijd vliegt als je het naar je zin hebt. Het blik op de klok werpen. Dan zien we dat we er nog net ruimte hebben in het eerste uur voor één plaatje. We draaien het trouwens Friday in de Golden Years. Eerste uur van de Classics of Rock sluiten we in stijl af met Vitesse. Onder leiding van Herman van Boeien. Dit is uit 1982, Rosalind. Ik zeg tot zo direct voor het tweede uur.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. Het Centraal Joodse Overleg stapt naar de rechter als artiest Ye, oftewel Kanye West, geen inreisverbod krijgt voor Nederland. Hij staat gepland voor 2 optredens volgend weekend in het Gelredome in Arnhem. De gemeente heeft ook al een evenementenvergunning verleend. Het Centraal Joodse Overleg heeft het kabinet gevraagd om Ye de toegang te ontzeggen vanwege eerdere antisemitische uitlatingen. Maar volgens minister Van den Brink biedt de wet daar op dit moment geen mogelijkheden voor. De Amerikaanse regering heeft een nieuwe website gelanceerd om zijn strenge immigratiebeleid te promoten. De website aliens.gov presenteert illegale immigratie in de stijl van een science fiction verhaal over buitenaardse wezens. Op de website staat een kaart met arrestaties van de immigratiedienst ICE in de VS. Ook kan iedereen via de site vermoedelijke illegale immigranten melden bij de autoriteiten. Maar critici noemen het stigmatiserend en wijzen op eerdere kritiek op het harde uitzettingsbeleid. En Duitse ondernemers reizen volgende maand weer af naar een economisch forum in het Russische Sint-Petersburg. Het is voor het eerst sinds het begin van de oorlog in Oekraïne dat Duitse bedrijfsvertegenwoordigers er weer aanwezig zijn. Het SPIEF-forum wordt georganiseerd door de Russische president Poetin. De deelnemers zeggen de economische banden met Rusland te willen behouden en de Duitse miljardeninvesteringen te beschermen. Ook politici van de Alternatieve Vuur Deutschland reizen af naar het evenement. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat hiertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
10: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
11: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
12: Mag.
13: Wat mag?
12: Je weet wel, Mac.
13: Hè?
12: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
14: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
13: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
15: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

is het met de Toto en 99 alweer ruim 8 uur geweest. Dat betekent dat we toe zijn gekomen aan het tweede uur van de Classic Rock hier op Radio Seabreeze op de AM 1098. En 1395 die komt binnenkort weer on air en uiteraard via het internet. Tot 9 uur nog Classic Rock met Anton Nachtzaam met nu Boulevard en Heaven Help Me.

En zoals je van ons gewend bent in het tweede uur hebben we altijd aandacht voor een speciaal album. Ditmaal het album CWF3 uit 2023 van Champlin, Williams en Freestats. De leadzanger van Toto is een van die heren. Dat kon je goed horen. Dit was Almost Had Me There. Het eerste nummer van het album uit 2023. En dit is het nummer met een van de allermooiste intro's aller tijden. Tony Joe White. You're gonna look good in blues.

zo nu en dan heb je van die platen, dat zijn echte pareltjes. Maar als je dan terugkijkt, zijn het nooit geen hits geworden. Dit was er zeer zeker ook een van 1983, de Waterboys en A Girl Called Johnny. 1983 kwamen ze niet verder dan de nummer 12 positie in de tipparade. Bleek waarschijnlijk ook toen al niet commercieel genoeg te klinken. The Waterboys dus en A Girl Called Johnny. Dit is wereldberoemd, ook over heel de wereld als thema van NCIS. The Who en Bob O'Reilly.

En de Classics of Rock, Concert Classics, kwam vandaag regelrecht van Red Rocks USA, Nickelback en The Photograph Live. Prachtige plaat. Je luistert naar Classics of Rock met The Babies en A Piece of the Action. Ga terug naar 78.

Muziek van de Nederlandse singer-songwriter Joshua Peter heeft zijn nieuwe muziek uitgebracht. Je hoort er eigenlijk veel te weinig op de radio van. Vandaar dat we hem vandaag nogmaals onder jullie aandacht brengen. Joshua Peter is zijn naam en het nummer wat we draaiden, dat heet Bones. Dit is ook een wat minder grote bekende plaat van een grootheid uit de punk scene destijds. Iggy Pop en Strung Out Johnny.

country rock, pop rock, rock ballads en de beste future rock. Dit zijn ze, de classics of rock.

Can't Take That Away uit 1981 van de Amerikaanse band Tycoon. Band uit de omgeving van New York. Ze brachten slechts twee albums uit. Hun debuutalbum heette Tycoon uit 1979. En in 1981 kwam hun tweede album uit, Turn Out the Lights. In 1983 bracht men in eigen beheer nog het album Opportunity Knocks uit. Sindsdien is het eng stil rondom de band. Of ze nog bestaan? Volgens mij niet meer, maar dit was nog een nummer uit 81 van de band Tycoon.

met The Stranglers en Golden Brown uit 1982. En de Nederlandse band Tower, eveneens uit hetzelfde jaar. Komen we weer een einde aan deze aflevering van de Classics of Rock op zondagavond hier op Radio Seabreeze. Dat betekent dat we een eindje aan gaan draaien. Zometeen na 9 uur veel plezier met de collega's. En ik spreek je graag weer komend weekende. Zaterdagmiddag, zondagmiddag om 2 uur tot 4 uur. Of zondagavond voor de Classics of Rock. Hoe dan ook, ik wens je nog een hele fijne voortzetting. En graag tot volgend weekend.

0: luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten dan ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. De Giro d'Italia is gewonnen door Jonas Vingegaard, die daarmee zijn trilogie van grote rondes compleet heeft. De Deen won eerder ook al de Tour de France en de Vuelta a España en voegde daar nu ook de Ronde van Italië aan toe. De slotetappe in Rome werd gewonnen door Jonathan Milan na een massasprint. In het eindklassement eindigde Tijmen Arendsman als vierde. Hij was daarmee ook meteen de beste Nederlander in de Giro. En een museum in de Oost-Franse stad Metz heeft aangifte gedaan van de diefstal van een banaan die onderdeel was van een kunstwerk. Het fruit zat met tape vast aan de muur als onderdeel van het werk Comedian van kunstenaar Maurizio Cattelan. Het museum zegt dat het werk hersteld is met een nieuwe banaan. Die moest sowieso elke paar dagen worden vervangen, omdat het om vergankelijke kunst gaat. Kunstenaar Cattelan maakte ook andere opvallende werken, waaronder een gouden toilet dat destijds in Engeland werd gestolen. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: Ga je op reis? Bij Vaccinatiepunt regel je je vaccinatie snel, online en zonder wachttijd. Met meer dan 100 locaties is er altijd één bij jou in de buurt. Vaccinatiepunt.nl. Goed gevaccineerd. Zorgeloos op reis.
12: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Before you say another word, may I present to you
14: Colin Peters on Sea Breeze
3: test. This is rock and roll.
13: Everything is music.
14: Do you know, if it had, like, ham in it,

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. In de Spaanse kustplaats Benidorm is een 59-jarige man opgepakt die wordt verdacht van grootschalige vastgoedfraude. Hij verhuurde en verkocht woningen die niet van hem waren, onder meer aan toeristen. Een Nederlandse vrouw deed aangifte nadat ze een vervalste koopovereenkomst had getekend voor een garagebox. De politie zegt dat haar zaak leidde tot een groter onderzoek naar meerdere slachtoffers. De man had op vergelijkbare wijze vaker geld geïnd zonder daarvoor woningen te leveren. Bij een zware explosie in het noordoosten van Myanmar zijn meer dan 45 mensen om het leven gekomen, onder wie 6 kinderen. De ontploffing was in een gebouw waar explosieven voor de mijnbouw lagen opgeslagen. Volgens lokale media raakten er ook tientallen mensen gewond en zijn er ruim 100 gebouwen beschadigd of verwoest. Het gebeurde vlak bij de grens met China. Rookpluimen waren ook te zien aan de Chinese kant van de grens. De oorzaak van de explosie in Myanmar wordt nog onderzocht. En de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain is in Parijs gehuldigd na de winst in de Champions League. Aanvaller Ousmane Dembele beloofde de supporters dat de club volgend jaar weer de eindzege pakt. De spelers werden gehuldigd aan de voet van de Eiffeltoren in een feestelijke sfeer voor zo'n 100.000 mensen. Gisteravond waren er ongeregeldheden na de finale, waarbij bij rellen 1 dode en ruim 200 gewonden vielen. De Franse president Macron noemde PSG het beste team van de wereld. Het weer vanavond en vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten. Het is vannacht 12 tot 16 graden bij een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
3: can have vegetables, lots of them, on your table this summer if you have your own Victory Garden. Yes, there's no restriction on home canning and home processing of vegetables and garden fruits and berries. And be prepared to grow your own.
15: Finally, there's an alternative.
16: Sorry, Stallion. Your weird friend Giraffe is here.
17: This is Colin Peterson.
18: What are you doing?
17: He's a pirate.
19: That's got to be the best pirate I've ever seen.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedoverleg over de uitbreiding van het Israëlische offensief in Libanon. Aanleiding is onder meer de inname van een middeleeuws kasteel door Israëlische troepen. Volgens het Libanese ministerie van Volksgezondheid zijn er sinds begin maart meer dan 3400 doden gevallen en ruim 10.000 mensen gewond geraakt. Frankrijk heeft de vergadering aangevraagd en stelt dat de militaire operaties van Israël het internationale recht schenden. Maar Israël zegt te handelen uit zelfverdediging tegen Hamas. En Marieke van der Putten is Nederlands kampioen dressuur geworden. Ze reed met haar paard Zantana een zeer sterke kuur en ze haalde bijna 88% score. Het zilver ging naar Dinja van Lieren en het brons naar Marlies van Balen. Voor Van der Putten is het haar eerste nationale titel na jaren dressuur op topniveau. Ze noemt de overwinning een beloning voor hard werken en groei in zelfvertrouwen. Door de goede vorm is ze ook zeker van een plek in het Nederlandse team voor de WK in Aken in augustus. Het weer: vannacht kans op een bui in het oosten en zuidoosten bij 12 tot 16 graden en een zwakke tot matige westenwind. Morgen wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport. De online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport. Van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
0: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosiebreeze.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.
3: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

heeft zich teruggetrokken. De wereld ademt trager. In het zachte schijnsel van de late avond glijden we langzaam een andere werkelijkheid binnen. Welkom bij Dream Sessions.

0: bekende en het onbekende. Geluiden vloeien in elkaar over, als echo's van herinneringen die je nog moet maken. Vertrouw op de stroom van klanken die je draagt.
1: I can think of younger days, when living for my life was everything a man could want to do.

zak je weg. Niet in stilte, maar in een wereld waar elk geluid een verhaal vertelt. Een fluistering uit het verre verleden, een ritme dat je hartslag volgt. Alles smelt samen. Alles

0: je meevoeren door het ritme, verdwijnt in de melodie. Er is niets anders dan dit. En dat is genoeg. Dit is Dream Sessions.
1: Dit is Dream Sessions.
0: De eerste tonen raken je zachtjes. Als een verre herinnering die nog geen naam heeft. Langzaam opent zich een poort naar een andere werkelijkheid. Laat je meevoeren. Laat je verdwalen.

tussen licht en schaduw, tussen wat was en wat zou kunnen zijn. De melodieën stromen als een rivier zonder oevers. Geen begin en geen einde, alleen beweging.

Langzaam loopt dit uur ten einde. En de stilte van de late avond neemt het weer over. De muziek heeft een verhaal verteld. En jij hebt de tijd genomen om gewoon hier bij ons te zijn. Dank dat je erbij was. En tot de volgende keer. Tot de volgende Dream Sessions.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Vijlbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Dit
3: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
3: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
13: Is de uitverkoop nu al begonnen?
14: Nee joh, nog niet. We hebben alleen van enkele artikelen de prijs kunnen verlagen in de webshop van Seabreeze AM. Ga snel kijken op radioseabreeze.nl.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video's is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van The Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
9: Geen 18, geen alcohol.
4: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
9: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
8: Oh ja?
9: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
8: Klinkt goed.
10: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
11: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
12: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aankan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
14: Adverteren op Radio Seabreeze gaat heel gemakkelijk. Neem via radiosibris.nl contact op met ons reclamebureau Switch Radio Advertising Network. En laat je uitgebreid informeren over de vele mogelijkheden. Adverteren op Radio Seabreeze. Een fluitje van een cent.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Groot internationaal boksgala in Zaal Sportcentrum in Isegem op 25 december. 4 beroepskampen, te weten Jean-Pierre Koopman tegen Avenemar Peralta uit Madrid. Koopman is ex-kampioen van Europa en Peralta ex-kampioen van Argentinië. En overwinnaar van wereldkampioen Victor Galindez. Vervolgens Robert de Snoek tegen Euwe Meinike. Dirk de Klerk tegen Jean-Pierre Moreau. Jean-Pierre Méjanc tegen Nourdine. Luc Goossens tegen André Villon. Reserveren voor het grote boksgala van 25 december in Isegem kunt u op telefoonnummer 051 301767. Dus 25 december om 18 uur. Groot boksgala in Zaal Sportcentrum in Isegem. Medewerking verlenen Frans Vlaming, alles voor de bouwer en verbouwer en doe-het-zelver in Oost-Rozenbeke. En
2: voor meubelen, groot en klein, moet je bij Jackie Arnoud zijn.
1: Een bezoek aan Jackie Arnoud loont steeds de moeite. Kom naar de

0: Je luistert naar Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Vakbonden en werkgevers onderzoeken of ze samen plannen kunnen maken voor de arbeidsmarkt en de economie. Ze zouden met een gezamenlijk voorstel willen komen dat op brede maatschappelijke steun kan rekenen. De gesprekken vinden plaats buiten het kabinet om. Aanleiding is het mislukte overleg tussen de vakbonden en het kabinet op het Catshuis. De bonden kozen daarna voor acties en stakingen. Minister Veilbrief praat deze week met oppositiepartijen in de Tweede Kamer over de toekomst van de sociale zekerheid. De politie heeft de reacties op sociale media uitgeschakeld na bedreigingen en beledigingen onder een bericht over een aanhouding in een asielzoekerscentrum in Zeist. De toon op Instagram en Facebook liep zo hoog op dat de politie moderatie nodig vond. Aanleiding is een incident op 19 mei waarbij agenten ingrepen bij een melding van vernieling en bedreiging. Bij die aanhouding werd door meerdere agenten geweld gebruikt, wat op video

0: is vastgelegd en online circuleert. Het incident wordt nu onderzocht. Burgemeester Mamdani van New York heeft de jaarlijkse Israel Day Parade geboycott. Het is voor het eerst dat een burgemeester van de Big Apple niet meeloopt in die mars. Duizenden mensen liepen wel door Manhattan met Israëlische vlaggen, al waren het er een stuk minder dan de verwachte 40.000. De parade bestaat sinds 1964 en is bedoeld als steunbetuiging aan Israël. Mamdani zegt dat hij de optocht niet kon bijwonen omdat Israël volgens hem genocide pleegt in de Gazastrook. En de drone die vrijdag is ingeslagen op een flatgebouw in het Roemeense Galați was volgens de autoriteiten van Russische makelij. President Dan zegt dat onderzoek daar onomstotelijk bewijs voor heeft geleverd. De drone stortte neer vlak bij de grens met Oekraïne. Roemenië deelt de onderzoeksresultaten met de NAVO. De VN-veiligheidsraad houdt morgen een spoedvergadering over het incident. Roemenië zegt de veiligheid aan de oostgrens van het NAVO-bondgenootschap verder te willen versterken. Het weer, het is overwegend droog bij zo'n 12 graden in Groningen tot 16 in Zeeland en een zwakke tot matige westenwind. Overdag wordt het wisselend bewolkt met hier en daar een bui bij 21 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Erades Wijnimport, de online specialist in Griekse wijnen sinds 2024. Stap in een wereld van karakter, ambacht en verfijnde smaken, waar elk glas een verhaal vertelt. Van zonovergoten wijngaarden tot jouw tafel. Erades Wijnimport, van ons hart naar de jouwe. Eradeswijnimport.nl.
2: Geen 18, geen alcohol.
3: Ik ben hier, alleen voor jou. Geen drukke camrooms, alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Meer dan de helft van Nederland zweet meer dan hun deodorant aan kan. Herkenbaar? Kies voor Deoleen-behandeling. Tot 7 dagen bescherming. Ontdek het nu met 60% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
12: Dit is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?